0: Oranje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De verkeersmaatregelen bij 4 toegangswegen van Prinsenbeek blijven voorlopig van kracht. De zogenoemde spitssluitingen werden in december ingevoerd om sluipverkeer tijdens de ochtendspits te weren. De oorspronkelijke proefperiode van 6 maanden loopt op 8 juni af, maar de evaluatie van de maatregel is nog niet afgerond. Daarom blijven de afsluitingen voorlopig gelden. De gemeente onderzoekt zowel de effecten binnen Prinsenbeek als de gevolgen voor het regionale verkeer. De resultaten worden na de zomer aan de gemeenteraad gepresenteerd. In Breda heeft de politie afgelopen nacht 2 mannen van 27 uit Amsterdam aangehouden op verdenking van poging tot diefstal van een motorfiets. Een getuige meldde rond 2:30 3 personen met bivakmutsen in een parkeergarage aan de Stationslaan. Agenten troffen de verdachten op heterdaad aan. 2 van hen zijn aangehouden, 1/3 wist te ontkomen. De motorfiets raakte flink beschadigd. Tussen Tilburg en Breda is het treinverkeer dinsdagmiddag enige tijd onderbroken. Dat gebeurde na een aanrijding met dodelijke afloop. Het slachtoffer kwam rond 4:50 in aanraking met een goederentrein. Omdat het ongeluk gebeurde op een overweg vlakbij station Gilserijen, zijn veel reizigers hiervan getuigen geweest. Getuigen zijn flink geschrokken van het incident en zijn opgevangen op het politiebureau in Rijen. De omgeving is afgezet en de plaats van het incident is afgeschermd met zichtschermen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk

0: gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuur in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Ik ga als jij gaat.
1: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
2: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
1: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De verkeersmaatregelen bij 4 toegangswegen van Prinsenbeek blijven voorlopig van kracht. De zogenoemde spitssluitingen werden in december ingevoerd om sluipverkeer tijdens de ochtendspits te weren. De oorspronkelijke proefperiode van 6 maanden loopt op 8 juni af, maar de evaluatie van de maatregel is nog niet afgerond. Daarom blijven de afsluitingen voorlopig gelden. De gemeente onderzoekt zowel de effecten binnen Prinsenbeek als de gevolgen voor het regionale verkeer. De resultaten worden na de zomer aan de gemeenteraad gepresenteerd. In Breda heeft de politie afgelopen nacht 2 mannen van 27 uit Amsterdam aangehouden op verdenking van poging tot diefstal van een motorfiets. Een getuige meldde rond 2:30 3 personen met bivakmutsen in een parkeergarage aan de Stationslaan. Agenten troffen de verdachten op heterdaad aan. 2 van hen zijn aangehouden, 1/3 wist te ontkomen. De motorfiets raakte flink beschadigd. Tussen Tilburg en Breda is het treinverkeer dinsdagmiddag enige tijd onderbroken. Dat gebeurde na een aanrijding met dodelijke afloop. Het slachtoffer kwam rond 4:50 in aanraking met een goederentrein. Omdat het ongeluk gebeurde op een overweg vlakbij station Geelzerijen, zijn veel reizigers hiervan getuigen geweest. Getuigen zijn flink geschrokken van het incident en zijn opgevangen op het politiebureau in Rijen. De omgeving is afgezet en de plaats van het incident is afgeschermd met zichtschermen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een

0: Vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: weet niet wat moeipje. Ik weet niet hoe dat heet. Een ziekte van Gorbachev of zo, Hempie of wat ook.
1: Kosakov
0: of Gorbachev, weet ik veel. Het is in ieder geval Russisch.

laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Tussen Tilburg en Breda is het treinverkeer dinsdagmiddag enige tijd onderbroken. Dat gebeurde na een aanrijding met dodelijke afloop. Het slachtoffer kwam rond 4:50 in aanraking met een goederentrein. Omdat het ongeluk gebeurde op een overweg vlakbij station Geelse Rijen, zijn veel reizigers hiervan getuigen geweest. Getuigen zijn flink geschrokken van het incident en zijn opgevangen op het politiebureau in Rijen. De omgeving is afgezet en de plaats van het incident is afgeschermd met zichtschermen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. De 34-jarige huisarts Thomas S. uit Breda is door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een patiënte. Ook krijgt hij een beroepsverbod van 5 jaar. De zaak speelde in februari 2025 nadat een vrouw in psychische nood contact had opgenomen met de huisartsenpost. Volgens haar bezocht de arts haar later thuis en werd ze tijdens hun gesprek licht in haar hoofd. Ze verklaarde dat ze vervolgens bijkwam en merkte dat de huisarts seksuele handelingen met haar verrichtte zonder dat zij daarvoor toestemming had gegeven. De rechtbank acht haar verklaring betrouwbaar en oordeelt dat sprake was van opzetverkrachting. De arts moet ook €10.000 schadevergoeding betalen. In Breda heeft de politie afgelopen nacht 2 mannen van 27 uit Amsterdam aangehouden op verdenking van poging tot diefstal van een motorfiets. Een getuige meldde rond 2:30 3 personen met bivakmutsen in een parkeergarage aan de Stationslaan. Agenten troffen de verdachten op heterdaad aan. 2 van hen zijn aangehouden, 1/3 wist te ontkomen. De motorfiets raakte flink beschadigd. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: gestopt, is er één te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
3: Me gusta mi reggae.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Tussen Tilburg en Breda is het treinverkeer dinsdagmiddag enige tijd onderbroken. Dat gebeurde na een aanrijding met dodelijke afloop. Het slachtoffer kwam rond 4:50 in aanraking met een goederentrein. Omdat het ongeluk gebeurde op een overweg vlakbij station Geelse Rijen, zijn veel reizigers hiervan getuigen geweest. Getuigen zijn flink geschrokken van het incident en zijn opgevangen op het politiebureau in Rijen. De omgeving is afgezet en de plaats van het incident is afgeschermd met zichtschermen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. De verkeersmaatregelen bij 4 toegangswegen van Prinsenbeek blijven voorlopig van kracht. De zogenoemde spitssluitingen werden in december ingevoerd om sluipverkeer tijdens de ochtendspits te weren. De oorspronkelijke proefperiode van 6 maanden loopt op 8 juni af, maar de evaluatie van de maatregel is nog niet afgerond. Daarom blijven de afsluitingen voorlopig gelden. De gemeente onderzoekt zowel de effecten binnen Prinsenbeek als de gevolgen voor het regionale verkeer. De resultaten worden na de zomer aan de gemeenteraad gepresenteerd. De 34-jarige huisarts Thomas S. uit Breda is door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een patiënte. Ook krijgt hij een beroepsverbod van 5 jaar. De zaak speelde in februari 2025 nadat een vrouw in psychische nood contact had opgenomen met de huisartsenpost. Volgens haar bezocht de arts haar later thuis en werd zij tijdens hun gesprek licht in haar hoofd. Ze verklaarde dat ze vervolgens bijkwam en merkte dat de huisarts seksuele handelingen met haar verrichtte zonder dat zij daarvoor toestemming had gegeven. De rechtbank acht haar verklaring betrouwbaar en oordeelt dat sprake was van opzetverkrachting. De arts moet ook €10.000 schadevergoeding betalen. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.

0: van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Nederland koerst af op een overschot aan eensgezinswoningen. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO in een nieuw rapport. Volgens de bank worden er nog veel gezinswoningen gebouwd, terwijl het aantal gezinnen nauwelijks groeit. Door de vergrijzing komen er bovendien de komende decennia honderdduizenden gezinswoningen vrij. ABN AMRO pleit daarom voor meer woningen die geschikt zijn voor ouderen en voor alleenstaanden. Dat zou dan de doorstroming op de woningmarkt moeten verbeteren. Een besluit over de toekomst van het Noord-Brabantse dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Overheden zeggen meer tijd nodig te hebben om te onderzoeken of het dorp toch behouden kan blijven. Eerder was het plan dat Moerdijk geheel zou verdwijnen voor nieuwe energieprojecten. Maar er wordt nu gekeken of die projecten ook op een kleiner gebied uitgevoerd kunnen worden. Volgens de betrokken bestuurders moet zo'n ingrijpende beslissing zorgvuldig worden genomen. Maar eind juni lijkt niet haalbaar. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel. Ook verschillende leden van de familie Castro staan op de sanctielijst. Het Witte Huis heeft nog niet bekendgemaakt welke maatregelen er precies zijn genomen. President Trump zegt daarmee de druk verder op te voeren op Cuba, dat hij opnieuw een mislukt land noemde. De Amerikaanse regering zegt een beter bestuurd Cuba te willen zien. De huidige regering is een Russische bondgenoot. En het John F. Kennedy Center in Washington heeft het personeel opgedragen om de naam van president Trump van zijn gebouw en uit alle officiële communicatie te halen. Dat gebeurt na een uitspraak van een rechter. Die oordeelde dat het culturele centrum alleen de naam van oud-president John F. Kennedy mag dragen. Het bestuur besloot vorig jaar de naam van Trump toe te voegen, maar de rechter heeft dat dus verboden. Ook een geplande sluiting voor renovatie mag van die rechter niet doorgaan. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De verkeersmaatregelen bij 4 toegangswegen van Prinsenbeek blijven voorlopig van kracht. De zogenoemde spitssluitingen werden in december ingevoerd om sluipverkeer tijdens de ochtendspits te weren. De oorspronkelijke proefperiode van 6 maanden loopt op 8 juni af, maar de evaluatie van de maatregel is nog niet afgerond. Daarom blijven de afsluitingen voorlopig gelden. De gemeente onderzoekt zowel de effecten binnen Prinsenbeek als de gevolgen voor het regionale verkeer. De resultaten worden na de zomer aan de gemeenteraad gepresenteerd. Een 10-jarige jongen is dinsdag in Breda door de politie aangesproken nadat hij met een nepwapen op de fiets reed. De jongen vertelde dat hij het wapen had gevonden. Na een gesprek met een agent is hij overgedragen aan zijn moeder. Het nepwapen is in beslag genomen. Volgens de politie was het voorwerp nauwelijks van een echt vuurwapen te onderscheiden. In Breda heeft de politie afgelopen nacht 2 mannen van 27 uit Amsterdam aangehouden op verdenking van poging tot diefstal van een motorfiets. Een getuige meldde rond 2:30 3 personen met bivakmutsen in een parkeergarage aan de Stationslaan. Agenten troffen de verdachten op heterdaad aan. 2 van hen zijn aangehouden, 1/3 wist te ontkomen. De motorfiets raakte flink beschadigd. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: Boom, boom, akka, lakka, lakka, boom, boom, boom, akka, lakka, boom, boom, boom, boom, akka, lakka.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren. Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Nederland koerst af op een overschot aan eensgezinswoningen. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO in een nieuw rapport. Volgens de bank worden er nog veel gezinswoningen gebouwd, terwijl het aantal gezinnen nauwelijks groeit. Door de vergrijzing komen er bovendien de komende decennia honderdduizenden gezinswoningen vrij. ABN AMRO pleit daarom voor meer woningen die geschikt zijn voor ouderen en voor alleenstaanden. Dat zou dan de doorstroming op de woningmarkt moeten verbeteren. Een besluit over de toekomst van het Noord-Brabantse dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Overheden zeggen meer tijd nodig te hebben om te onderzoeken of het dorp toch behouden kan blijven. Eerder was het plan dat Moerdijk geheel zou verdwijnen voor nieuwe energieprojecten. Maar er wordt nu gekeken of die projecten ook op een kleiner gebied uitgevoerd kunnen worden. Volgens de betrokken bestuurders moet zo'n ingrijpende beslissing zorgvuldig worden genomen. Maar eind juni lijkt niet haalbaar. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel. Ook verschillende leden van de familie Castro staan op de sanctielijst. Het Witte Huis heeft nog niet bekendgemaakt welke maatregelen er precies zijn genomen. President Trump zegt daarmee de druk verder op te voeren op Cuba, dat hij opnieuw een mislukt land noemde. De Amerikaanse regering zegt een beter bestuurd Cuba te willen zien. De huidige regering is een Russische bondgenoot. En het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een hulppakket voor Oekraïne gestemd. Naast democraten stemden ook 18 republikeinen voor de wet tegen de wens van president Trump in. Woensdag werd ook al een resolutie aangenomen om de Iran-oorlog te stoppen. In beide gevallen is de kans klein dat de resoluties worden uitgevoerd. De Senaat moet ook nog instemmen en president Trump kan zijn veto gebruiken. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. Oh.

0: just don't.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De verkeersmaatregelen bij 4 toegangswegen van Prinsenbeek blijven voorlopig van kracht. De zogenoemde spitssluitingen werden in december ingevoerd om sluipverkeer tijdens de ochtendspits te weren. De oorspronkelijke proefperiode van 6 maanden loopt op 8 juni af, maar de evaluatie van de maatregel is nog niet afgerond. Daarom blijven de afsluitingen voorlopig gelden. De gemeente onderzoekt zowel de effecten binnen Prinsenbeek als de gevolgen voor het regionale verkeer. De resultaten worden na de zomer aan de gemeenteraad gepresenteerd. Een 10-jarige jongen is dinsdag in Breda door de politie aangesproken nadat hij met een nepwapen op de fiets reed. De jongen vertelde dat hij het wapen had gevonden. Na een gesprek met een agent is hij overgedragen aan zijn moeder. Het nepwapen is in beslag genomen. Volgens de politie was het voorwerp nauwelijks van een echt vuurwapen te onderscheiden. In Breda heeft de politie afgelopen nacht 2 mannen van 27 uit Amsterdam aangehouden op verdenking van poging tot diefstal van een motorfiets. Een getuige meldde rond 2:30 3 personen met bivakmutsen in een parkeergarage aan de Stationslaan. Agenten troffen de verdachten op heterdaad aan. 2 van hen zijn aangehouden, een derde wist te ontkomen. De motorfiets raakte flink beschadigd. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
4: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices.

0: achter met het vinden van huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Bij elkaar zou de gemeente volgens de wet nog ruim 12.000 mensen een huis moeten bieden. Nu verblijven zij in asielzoekerscentra die al overvol zijn. Van de 342 gemeenten zijn er 62 die voldoen aan de opdracht van het kabinet voor 1 juli. Veel andere gemeenten zijn ver verwijderd van dit doel. 147 hebben een achterstand van 25 statushouders of meer. Medewerkers van pornosite Motherless plaatsten de afgelopen jaren vanaf hun persoonlijke accounts veelvuldig afbeeldingen op de site. Daar zat ook kindermisbruikmateriaal tussen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De 23 afbeeldingen van kinderporno waren gisteravond nog steeds online. Beheerders van Motherless reageerden niet inhoudelijk op verzoeken om commentaar. De in Nederland ondergebrachte site kwam eerder in het nieuws door video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. De brand in maart aan boord van het grootste Amerikaanse vliegdekschip USS Gerald Ford heeft veel meer schade veroorzaakt dan eerder bekend was. Dat meldt CNN op basis van interne beelden en gesprekken met bemanningsleden. De brand woedde urenlang door het schip en ook zou het automatische blussysteem niet goed hebben gewerkt. Honderden opvarenden verloren hun slaapplaats en persoonlijke bezittingen. Het kan nog zeker een jaar duren voordat het schip weer volledig inzetbaar is. En het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een hulppakket voor Oekraïne gestemd. Naast Democraten stemden ook 18 Republikeinen voor de wet tegen de wens van president Trump in. Woensdag werd ook al een resolutie aangenomen om de Iran-oorlog te stoppen. In beide gevallen is de kans klein dat de resoluties worden uitgevoerd. De Senaat moet ook nog instemmen en president Trump kan zijn veto gebruiken. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De verkeersmaatregelen bij 4 toegangswegen van Prinsenbeek blijven voorlopig van kracht. De zogenoemde spitssluitingen werden in december ingevoerd om sluipverkeer tijdens de ochtendspits te weren. De oorspronkelijke proefperiode van 6 maanden loopt op 8 juni af, maar de evaluatie van de maatregel is nog niet afgerond. Daarom blijven de afsluitingen voorlopig gelden. De gemeente onderzoekt zowel de effecten binnen Prinsenbeek als de gevolgen voor het regionale verkeer. De resultaten worden na de zomer aan de gemeenteraad gepresenteerd. Een 10-jarige jongen is dinsdag in Breda door de politie aangesproken nadat hij met een nepwapen op de fiets reed. De jongen vertelde dat hij het wapen had gevonden. Na een gesprek met een agent is hij overgedragen aan zijn moeder. Het nepwapen is in beslag genomen. Volgens de politie was het voorwerp nauwelijks van een echt vuurwapen te onderscheiden. In Breda heeft de politie afgelopen nacht 2 mannen van 27 uit Amsterdam aangehouden op verdenking van poging tot diefstal van een motorfiets. Een getuige meldde rond 2:30 3 personen met bivakmutsen in een parkeergarage aan de Stationslaan. Agenten troffen de verdachten op heterdaad aan. 2 van hen zijn aangehouden, 1/3 wist te ontkomen. De motorfiets raakte flink beschadigd. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Met Breda Nu

0: Iedereen die dat nodig heeft, een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Breda Nu. De meeste gemeenten lopen ver achter met het vinden van huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Bij elkaar zouden gemeenten volgens de wet nog ruim 12.000 mensen een huis moeten bieden. Nu verblijven zij in asielzoekerscentra die al overvol zijn. Van de 342 gemeenten zijn er 62 die voldoen aan de opdracht van het kabinet voor 1 juli. Veel andere gemeenten zijn ver verwijderd van dit doel. 147 hebben een achterstand van 25 statushouders of meer. Medewerkers van pornosite Motherless plaatsten de afgelopen jaren vanaf hun persoonlijke accounts veelvuldig afbeeldingen op de site. Daar zat ook kindermisbruikmateriaal tussen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De 23 afbeeldingen van kinderporno waren gisteravond nog steeds online. Beheerders van Motherless reageerden niet inhoudelijk op verzoeken om commentaar. De in Nederland ondergebrachte site kwam eerder in het nieuws door video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. De brand in maart aan boord van het grootste Amerikaanse vliegdekschip USS Gerald Ford heeft veel meer schade veroorzaakt dan eerder bekend was. Dat meldt CNN op basis van interne beelden en gesprekken met bemanningsleden. De brand woedde urenlang door het schip en ook zou het automatische blussysteem niet goed hebben gewerkt. Honderden opvarenden verloren hun slaapplaats en persoonlijke bezittingen. Het kan nog zeker een jaar duren voordat het schip weer volledig inzetbaar is. En de Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Hij doet dit op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het is voor het eerst in 7 jaar dat de twee elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. De laatste tijd haalden beide landen de banden al aan met diplomatieke bezoeken over en weer. Xi Jinping ontving enkele weken geleden ook al de Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een rustige ochtendspits. Op de meeste plekken gaat het hartstikke soepel onderweg. Nu 1 uitzondering op de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij Oud-Beijerland gebeurde een ongeluk. Vanaf knooppunt Hellegatsplein een file van 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Een 10-jarige jongen is dinsdag in Breda door de politie aangesproken nadat hij met een nepwapen op de fiets reed. De jongen vertelde dat hij het wapen had gevonden. Na een gesprek met een agent is hij overgedragen aan zijn moeder. Het nepwapen is in beslag genomen. Volgens de politie was het voorwerp nauwelijks van een echt vuurwapen te onderscheiden. De verkeersmaatregelen bij 4 toegangswegen van Prinsenbeek blijven voorlopig van kracht. De zogenoemde spitssluitingen werden in december ingevoerd om sluipverkeer tijdens de ochtendspits te weren. De oorspronkelijke proefperiode van 6 maanden loopt op 8 juni af, maar de evaluatie van de maatregel is nog niet afgerond. Daarom blijven de afsluitingen voorlopig gelden. De gemeente onderzoekt zowel de effecten binnen Prinsenbeek als de gevolgen voor het regionale verkeer. De resultaten worden na de zomer aan de gemeenteraad gepresenteerd. Tussen Tilburg en Breda is het treinverkeer dinsdagmiddag enige tijd onderbroken. Dat gebeurde na een aanrijding met dodelijke afloop. Het slachtoffer kwam rond 4:50 in aanraking met een goederentrein. Omdat het ongeluk gebeurde op een overweg vlakbij station Gilserijen, zijn veel reizigers hiervan getuigen geweest. Getuigen zijn flink geschrokken van het incident en zijn opgevangen op het politiebureau in Rijen. De omgeving is afgezet en de plaats van het incident is afgeschermd met zichtschermen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam. Tussen knooppunt Hellegatsplein en Oud-Beierland. 6 kilometer en een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Dat heeft hij in het WNL-televisieprogramma Goedemorgen Nederland bekendgemaakt. Tuinman spreekt van een breuk met de koers die de partij eerder uitzette en zegt zich aan te sluiten bij Mona Keizer. Zij verliet de partij na een machtswisseling waarbij Caroline van der Plas werd opgevolgd door Henk Vermeer. Tuinman was staatssecretaris van Defensie in het kabinet Schoof. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 8 maanden jeugddetentie voor de dood van een 54-jarige man in Zwolle. De destijds 15-jarige jongen was in 2024 met zijn vrienden op stap toen de man een vriendin verbaal lastig viel. Toen de man uiteindelijk wegliep, rende de jongen achter hem aan en mishandelde hem. Het slachtoffer overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. De man bleek ongeneeslijk ziek te zijn. Hij overleed aan een longontsteking en medicatie voor zijn verwondingen. Met nog minder dan een week tot de opening...

0: president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Hij doet dit op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het is voor het eerst in 7 jaar dat de twee elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. De laatste tijd haalden beide landen de banden al aan met diplomatieke bezoeken over en weer. Xi Jinping ontving enkele weken geleden ook al de Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De 34-jarige huisarts Thomas S. uit Breda is door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een patiënte. Ook krijgt hij een beroepsverbod van 5 jaar. De zaak speelde in februari 2025 nadat een vrouw in psychische nood contact had opgenomen met de huisartsenpost. Volgens haar bezocht de arts haar later thuis en werd zij tijdens hun gesprek licht in haar hoofd. Ze verklaarde dat ze vervolgens bijkwam en merkte dat de huisarts seksuele handelingen met haar verrichtte zonder dat zij daarvoor toestemming had gegeven. De rechtbank acht haar verklaring betrouwbaar en oordeelt dat sprake was van opzetverkrachting. De arts moet ook €10.000 schadevergoeding betalen. Een 10-jarige jongen is dinsdag in Breda door de politie aangesproken nadat hij met een nepwapen op de fiets reed. De jongen vertelde dat hij het wapen had gevonden. Na een gesprek met een agent is hij overgedragen aan zijn moeder. Het nepwapen is in beslag genomen. Volgens de politie was het voorwerp nauwelijks van een echt vuurwapen te onderscheiden. Tussen Tilburg en Breda is het treinverkeer dinsdagmiddag enige tijd onderbroken. Dat gebeurde na een aanrijding met dodelijke afloop. Het slachtoffer kwam rond 4:50 in aanraking met een goederentrein. Omdat het ongeluk gebeurde op een overweg vlakbij station Geelzerijen, zijn veel reizigers hiervan getuigen geweest. Getuigen zijn flink geschrokken van het incident en zijn opgevangen op het politiebureau in Rijen. De omgeving is afgezet en de plaats van het incident is afgeschermd met zichtschermen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming gekregen vanwege dreigende berichten op sociale media. De Vries wil dat Maassluis zich aan de spreidingswet houdt. Op dit moment worden 140 asielzoekers in de stad opgevangen op 2 boten. Vorige week liet de nieuwe coalitie van Leefbaar Maassluis en VVD weten geen asielzoekers meer te willen opvangen in de stad. De Vries gaf daarop tegengas waarop de politie bescherming nodig vond. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Dat heeft hij in het WNL-televisieprogramma Goedemorgen Nederland bekendgemaakt. Tuinman spreekt van een breuk met de koers die de partij eerder uitzette en zegt zich aan te sluiten bij Mona Keizer. Zij verliet de partij na een machtswisseling waarbij Caroline van der Plas werd opgevolgd door Henk Vermeer. Tuinman was staatssecretaris van Defensie in het kabinet Schoof. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 8 maanden jeugddetentie voor de dood van een 54-jarige man in Zwolle. De destijds 15-jarige jongen was in 2024 met zijn vrienden op stap toen de man een vriendin verbaal lastig viel. Toen de man uiteindelijk wegliep, rende de jongen achter hem aan en mishandelde hem. Het slachtoffer overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. De man bleek ongeneeslijk ziek te zijn. Hij overleed aan een longontsteking en medicatie voor zijn verwondingen.

0: Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radio-nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: De 34-jarige huisarts Thomas S. uit Breda is door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een patiënte. Ook krijgt hij een beroepsverbod van 5 jaar. De zaak speelde in februari 2025 nadat een vrouw in psychische nood contact had opgenomen met de huisartsenpost. Volgens haar bezocht de arts haar later thuis en werd zij tijdens hun gesprek licht in haar hoofd. Ze verklaarde dat ze vervolgens bijkwam en merkte dat de huisarts seksuele handelingen met haar verrichtte zonder dat zij daarvoor toestemming had gegeven. De rechtbank acht haar verklaring betrouwbaar en oordeelt dat sprake was van opzetverkrachting. De arts moet ook €10.000 schadevergoeding betalen. Een 10-jarige jongen is dinsdag in Breda door de politie aangesproken nadat hij met een nepwapen op de fiets reed. De jongen vertelde dat hij het wapen had gevonden. Na een gesprek met een agent is hij overgedragen aan zijn moeder. Het nepwapen is in beslag genomen. Volgens de politie was het voorwerp nauwelijks van een echt vuurwapen te onderscheiden. Tussen Tilburg en Breda is het treinverkeer dinsdagmiddag enige tijd onderbroken. Dat gebeurde na een aanrijding met dodelijke afloop. Het slachtoffer kwam rond 4:50 in aanraking met een goederentrein. Omdat het ongeluk gebeurde op een overweg vlakbij station Gilserijen, zijn veel reizigers hiervan getuigen geweest. Getuigen zijn flink geschrokken van het incident en zijn opgevangen op het politiebureau in Rijen. De omgeving is afgezet en de plaats van het incident is afgeschermd met zichtschermen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: dan het was.
1: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuroPaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuroPaRun. Doneer vandaag.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. De verkoop van DigiD dat gegevens van Nederlanders opslaat, moet van het kabinet aan strengere regels gaan voldoen. Er was afgelopen tijd veel ophef door de naderende verkoop van Solvinity, het cloudbedrijf dat gegevens van DigiD opslaat. Het kabinet wil daarom dat de aanbesteding van Solvinity valt onder de veel strengere aanbestedingsregels van Defensie. Andere landen kunnen in dat geval geen persoonsgegevens van burgers meer opvragen. De Europese Commissie moet sms'jes die voorzitter Ursula von der Leyen uitwisselt met staatshoofden en regeringsleiders bewaren. Dat stelt de EU-ombudsvrouw na onderzoek naar een verwijderd sms'je van de Franse president Emmanuel Macron aan von der Leyen. Volgens de ombudsvrouw kan niet worden vastgesteld of het sms'je voor of na het indienen van een verzoek op openbaarmaking was verwijderd. Alle sms-berichten zouden daarom voor een langere periode bewaard moeten blijven. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming gekregen vanwege dreigende berichten op sociale media. De Vries wil dat Maassluis zich aan de spreidingswet houdt. Op dit moment worden 140 asielzoekers in de stad opgevangen op 2 boten. Vorige week liet de nieuwe coalitie van Leefbaar Maassluis en VVD weten geen asielzoekers meer te willen opvangen in de stad. De Vries gaf daarop tegengas waarop de politie bescherming nodig vond. En een nieuwbouwwijk in het Zuid-Hollandse Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Landsingerland, waar Bleiswijk onder valt, heeft de namen ingetrokken na klachten van omwonenden. Omdat in de wijk wadi's worden aangelegd, dat zijn verlaagde gebieden die regenwater opvangen, wilde de gemeente dat woord in de straatnamen verwerken. Wadi betekent in het Arabisch.

0: Dordrecht richting Roosendaal. Voor knooppunt De Stok, 5 kilometer en 10 minuten. En ook op de A76 richting Aken file voor de Duitse grenscontrole. 4 kilometer en maar liefst 10 minuten in de file staan. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De 34-jarige huisarts Thomas S. uit Breda is door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een patiënte. Ook krijgt hij een beroepsverbod van 5 jaar. De zaak speelde in februari 2025 nadat een vrouw in psychische nood contact had opgenomen met de huisartsenpost. Volgens haar bezocht de arts haar later thuis en werd zij tijdens hun gesprek licht in haar hoofd. Ze verklaarde dat ze vervolgens bijkwam en merkte dat de huisarts seksuele handelingen met haar verrichtte zonder dat zij daarvoor toestemming had gegeven. De rechtbank acht haar verklaring betrouwbaar en oordeelt dat sprake was van opzetverkrachting. De arts moet ook €10.000 schadevergoeding betalen. Een 10-jarige jongen is dinsdag in Breda door de politie aangesproken nadat hij met een nepwapen op de fiets reed. De jongen vertelde dat hij het wapen had gevonden. Na een gesprek met een agent is hij overgedragen aan zijn moeder. Het nepwapen is in beslag genomen. Volgens de politie was het voorwerp nauwelijks van een echt vuurwapen te onderscheiden. Tussen Tilburg en Breda is het treinverkeer dinsdagmiddag enige tijd onderbroken. Dat gebeurde na een aanrijding met dodelijke afloop. Het slachtoffer kwam rond 4:50 in aanraking met een goederentrein. Omdat het ongeluk gebeurde op een overweg vlakbij station Gilserijen, zijn veel reizigers hiervan getuigen geweest. Getuigen zijn flink geschrokken van het incident en zijn opgevangen op het politiebureau in Rijen. De omgeving is afgezet en de plaats van het incident is afgeschermd met zichtschermen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is het al vroeg druk op de weg. De meeste files veroorzaken zo'n 10 minuten extra reistijd. Opvallend is ook de file op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal bij knooppunt De Stok. 4 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. Op de A65 is een ongeluk gebeurd van Den Bosch naar Tilburg bij Vught. Er staat nu 2 kilometer file met een kwartier extra reistijd. Drukte zien we op de A73 van Nijmegen naar het zuiden. Tussen knooppunt Ewijk en Kuik langzaam rijden over 15 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten. En op de A76 van de Geleen naar Aken. Door de grenscontroles file vanaf knooppunt Kundeberg. En je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: every day. Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is dé nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Breda Nu. In de haven van de Roemeense stad Constanța is een zeedrone ontploft. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Hulpdiensten en het leger zijn massaal uitgerukt. Volgens de Roemeense nieuwssite Digi24 zijn er nog 3 drones aangetroffen in het kustgebied. Het is nog onduidelijk of het gaat om Oekraïense of Russische drones. Het is het 2e grote veiligheidsincident aan de Roemeense kust deze week. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden en tot ontploffing gebracht. De verkoop van DigiD, dat gegevens van Nederlanders opslaat, moet van het kabinet aan strengere regels gaan voldoen. Er was afgelopen tijd veel ophef door de naderende verkoop van Solvinity, het cloudbedrijf dat gegevens van DigiD opslaat. Het kabinet wil daarom dat de aanbesteding van Solvinity valt onder de veel strengere aanbestedingsregels van Defensie. Andere landen kunnen in dat geval geen persoonsgegevens van burgers meer opvragen. De Europese Commissie moet sms'jes die voorzitter Ursula von der Leyen uitwisselt met staatshoofden en regeringsleiders bewaren. Dat stelt de EU-ombudsvrouw na onderzoek naar een verwijderd sms'je van de Franse president Emmanuel Macron aan von der Leyen. Volgens de ombudsvrouw kan niet worden vastgesteld of het sms'je voor of na het indienen van een verzoek op openbaarmaking was verwijderd. Alle sms-berichten zouden daarom voor een langere periode bewaard moeten blijven. En een nieuwbouwwijk in het Zuid-Hollandse Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Landsingerland, waar Bleiswijk onder valt, heeft de namen ingetrokken na klachten van omwonenden. Omdat in de wijk wadi's worden aangelegd, dat zijn verlaagde gebieden die regenwater opvangen, wilde de gemeente dat woord in de straatnamen verwerken. Wadi betekent in het Arabisch rivierbedding. Nu krijgt de wijk straatnamen als Kolenschuitpad en Tuindersflat. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind, de maximumtemperatuur ligt rond 18 graden. Tot zover het radio-nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. De A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
9: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. In Breda heeft de politie afgelopen nacht twee mannen van 27 uit Amsterdam aangehouden op verdenking van poging tot diefstal van een motorfiets. Een getuige meldde rond 2:30 drie personen met bivakmutsen in een parkeergarage aan de Stationslaan. Agenten troffen de verdachten op heterdaad aan. Twee van hen zijn aangehouden, een derde wist te ontkomen. De motorfiets raakte flink beschadigd. De 34-jarige huisarts Thomas S. uit Breda is door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een patiënte. Ook krijgt hij een beroepsverbod van 5 jaar. De zaak speelde in februari 2025 nadat een vrouw in psychische nood contact had opgenomen met de huisartsenpost. Volgens haar bezocht de arts haar later thuis en werd zij tijdens hun gesprek licht in haar hoofd. Ze verklaarde dat ze vervolgens bijkwam en merkte dat de huisarts seksuele handelingen met haar verrichtte zonder dat zij daarvoor toestemming had gegeven. De rechtbank acht haar verklaring betrouwbaar en oordeelt dat sprake was van opzetverkrachting. De arts moet ook €10.000 schadevergoeding betalen. De verkeersmaatregelen bij 4 toegangswegen van Prinsenbeek blijven voorlopig van kracht. De zogenoemde spitssluitingen werden in december ingevoerd om sluipverkeer tijdens de ochtendspits te weren. De oorspronkelijke proefperiode van 6 maanden loopt op 8 juni af, maar de evaluatie van de maatregel is nog niet afgerond. Daarom blijven de afsluitingen voorlopig gelden. De gemeente onderzoekt zowel de effecten binnen Prinsenbeek als de gevolgen voor het regionale verkeer. De resultaten worden na de zomer aan de gemeenteraad gepresenteerd. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is het al vroeg druk op de weg. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat file tussen Culemborg en Zaltbommel 13 kilometer met een 30 minuten vertraging. A58 Breda richting Bergen op Zoom tussen Roosendaal en Heerlen 7 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 5 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Haven't you heard I'm the internet?

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

heel Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. In de haven van de Roemeense stad Constanta is een zeedrone ontploft. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Hulpdiensten en het leger zijn massaal uitgerukt. Volgens de Roemeense nieuwssite Digi24 zijn er nog 3 drones aangetroffen in het kustgebied. Het is nog onduidelijk of het gaat om Oekraïense of Russische drones. Het is het 2e grote veiligheidsincident aan de Roemeense kust deze week. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden en tot ontploffing gebracht. Landelijke maatregelen om de gevolgen van corona te beteugelen kwamen in 2020 niet te laat, heeft Jaap van Dissel verklaard aan de parlementaire commissie Corona. Volgens de toenmalige RIVM-directeur en voorman van het Outbreak Management Team is het logisch dat maatregelen pas volgden nadat duidelijk werd dat ook mensen zonder klachten besmettelijk waren. Het enige alternatief

0: Haar dochter moest 2 maal trouwen met een IS-strijder. En onder een gymzaal van een middelbare school in Rome is een oude villa uit de Romeinse tijd gevonden. De Domus stamt uit de 2e eeuw na Christus en ligt vlakbij het Colosseum. Het monument ligt volgens Italiaanse archeologen in een gebied waar grote Romeinse figuren als Augustus, Cicero en Pompeius woonden. Er gingen al jaren geruchten over ondergrondse ruimte onder de school. 6 jaar geleden werd tijdens een protest door leerlingen de villa ontdekt. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind, de maximumtemperatuur ligt rond 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. In Breda heeft de politie afgelopen nacht twee mannen van 27 uit Amsterdam aangehouden op verdenking van poging tot diefstal van een motorfiets. Een getuige meldde rond 2:30 drie personen met bivakmutsen in een parkeergarage aan de Stationslaan. Agenten troffen de verdachten op heterdaad aan. Twee van hen zijn aangehouden, een derde wist te ontkomen. De motorfiets raakte flink beschadigd. De 34-jarige huisarts Thomas S. uit Breda is door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een patiënte. Ook krijgt hij een beroepsverbod van 5 jaar. De zaak speelde in februari 2025 nadat een vrouw in psychische nood contact had opgenomen met de huisartsenpost. Volgens haar bezocht de arts haar later thuis en werd zij tijdens hun gesprek licht in haar hoofd. Ze verklaarde dat ze vervolgens bijkwam en merkte dat de huisarts seksuele handelingen met haar verrichtte zonder dat zij daarvoor toestemming had gegeven. De rechtbank acht haar verklaring betrouwbaar en oordeelt dat sprake was van opzetverkrachting. De arts moet ook €10.000 schadevergoeding betalen. Tussen Tilburg en Breda is het treinverkeer dinsdagmiddag enige tijd onderbroken. Dat gebeurde na een aanrijding met dodelijke afloop. Het slachtoffer kwam rond 4:50 in aanraking met een goederentrein. Omdat het ongeluk gebeurde op een overweg vlakbij station Gilserijen, zijn veel reizigers hiervan getuigen geweest. Getuigen zijn flink geschrokken van het incident en zijn opgevangen op het politiebureau in Rijen. De omgeving is afgezet en de plaats van het incident is afgeschermd met zichtschermen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Drie mannen zijn veroordeeld tot 47 maanden cel voor hun rol bij de kunstroof uit het Drents Museum in januari vorig jaar. De rechtbank noemt die inbraak professioneel voorbereid en uitgevoerd. De drie rovers bliezen met een zwaar explosief een ingang van het museum op en stalen sieraden uit een Romeinse erfgoedcollectie. Daaronder waren drie armbanden en de beroemde helm van Cotovernesti. Die helm en twee armbanden zijn alweer terecht. De drie mannen kregen dezelfde straf, ondanks de deal die twee van hen met justitie hadden gemaakt. Minister Aartsen wil dat mensen met een verblijfsvergunning en kansrijke asielzoekers al na 3 maanden aan het werk kunnen. Zijn doel is dat de komende 4 jaar 75.000 extra nieuwkomers een betaalde baan vinden. Volgens de minister zitten werkgevers te springen om personeel, terwijl veel nieuwkomers kunnen en willen werken. De huidige wachttijd van 6 maanden wordt korter door Europese migratieregels die over een week ingaan. Aartsen wil werk als vast onderdeel van de inburgering laten zijn. Een Oekraïense zeedrone is per ongeluk in Roemenië terechtgekomen nadat het vaartuig door Russische elektronische oorlogsvoering van koers was geraakt. Dat heeft de Oekraïense marine bevestigd. Later ontplofte die drone in de havenstad Constanta aan de Zwarte Zee. De Roemeense autoriteiten ontruimden daarop delen van de stad en enkele stranden. Maar het gevaar is volgens de autoriteiten nu geweken. De maatregelen worden opgeheven. Eergisteren werd er in Roemenië nog een zeemijn gevonden. En de doodsoorzaak van bultrug Timmy is nog niet vastgesteld. Na autopsie op het Deense eiland Anholt is wel duidelijk geworden dat het een vrouwtje is. Deskundigen hebben monsters genomen om te onderzoeken of een virus of een visnet een rol speelde bij haar dood. Volgens de onderzoekers wordt dat lastig omdat het dier al ver ontbonden was. De resten van de walvis zijn inmiddels van het strand verwijderd. Ze komen in de collectie van het Natuurhistorisch Museum van Denemarken in Kopenhagen. Het weer, op veel plaatsen is het bewolkt met vooral in het oosten en zuidoosten ook buien, mogelijk met onweer. Maar in het westen is er volop zon en valt er nauwelijks regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: Ask yourself.

nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Tussen Tilburg en Breda is het treinverkeer dinsdagmiddag enige tijd onderbroken. Dat gebeurde na een aanrijding met dodelijke afloop. Het slachtoffer kwam rond 4:50 in aanraking met een goederentrein. Omdat het ongeluk gebeurde op een overweg vlakbij station Geelse Rijen, zijn veel reizigers hiervan getuigen geweest. Getuigen zijn flink geschrokken van het incident en zijn opgevangen op het politiebureau in Rijen. De omgeving is afgezet en de plaats van het incident is afgeschermd met zichtschermen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. De 34-jarige huisarts Thomas S. uit Breda is door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een patiënte. Ook krijgt hij een beroepsverbod van 5 jaar. De zaak speelde in februari 2025 nadat een vrouw in psychische nood contact had opgenomen met de huisartsenpost. Volgens haar bezocht de arts haar later thuis en werd zij tijdens hun gesprek licht in haar hoofd. Ze verklaarde dat ze vervolgens bijkwam en merkte dat de huisarts seksuele handelingen met haar verrichtte zonder dat zij daarvoor toestemming had gegeven. De rechtbank acht haar verklaring betrouwbaar en oordeelt dat sprake was van opzetverkrachting. De arts moet ook €10.000 schadevergoeding betalen. Een 10-jarige jongen is dinsdag in Breda door de politie aangesproken nadat hij met een nepwapen op de fiets reed. De jongen vertelde dat hij het wapen had gevonden. Na een gesprek met een agent is hij overgedragen aan zijn moeder. Het nepwapen is in beslag genomen. Volgens de politie was het voorwerp nauwelijks van een echt vuurwapen te onderscheiden.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Nederland verzet zich tegen een voorstel van de Europese Commissie om begrotingsregels tot 2028 te versoepelen voor groene energie-investeringen. Minister Heijnen noemt dat onverstandig en vreest dat landen zo verder in de schulden raken. Het voorstel kwam na druk van de Italiaanse premier Meloni. Volgens Brussel is er extra financiële ruimte nodig om sneller af te stappen van fossiele brandstoffen. Nederland zoekt nu samen met andere kritische EU-landen naar steun om het plan tegen te houden. 3 mannen zijn veroordeeld tot 47 maanden cel voor hun rol bij de kunstroof uit het Drents Museum in januari vorig jaar. De rechtbank noemt die inbraak professioneel voorbereid en uitgevoerd. De 3 rovers bliezen met een zwaar explosief een ingang van het museum op en stalen sieraden uit een Roemeense erfgoedcollectie. Daaronder waren 3 armbanden en de beroemde helm van Cotofenesti. Die helm en 2 armbanden zijn alweer terecht. De 3 mannen kregen dezelfde straf, ondanks de deal die 2 van hen met justitie hadden gemaakt. Minister Aartsen wil dat mensen met een verblijfsvergunning en kansrijke asielzoekers al na 3 maanden aan het werk kunnen. Zijn doel is dat de komende 4 jaar 75.000 extra nieuwkomers een betaalde baan vinden. Volgens de minister zitten werkgevers te springen om personeel, terwijl veel nieuwkomers kunnen en willen werken. De huidige wachttijd van 6 maanden wordt korter door Europese migratieregels die over een week ingaan. Aartsen wil werk als vast onderdeel van de inburgering laten zijn. En Nederland was volgens oud-nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Aaldersberg niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronapandemie. Bij zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie zei hij dat er vooral draaiboeken waren voor kleinere, afgebakende crisis. Maar voor een crisis die het hele land raakt, ontbrak volgens hem een goede voorbereiding. Ook was niet duidelijk hoe schaarse middelen zoals ziekenhuisbedden verdeeld moesten worden en was niemand daartoe bevoegd. Het weer, op veel plaatsen is het bewolkt met vooral in het oosten en zuidoosten ook buien, mogelijk met onweer. Maar in het westen is er volop zon en valt er nauwelijks regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 150 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 1/2 uur extra reistijd. De A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Sint-Joost en Knoopend Kerensheide, 1/2 uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A17 Dordrecht richting Roosendaal tussen Roosendaal en Knoopend de Stok, 1/4 vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam, 1/4. A73 Nijmegen richting Venlo tussen Grubbevorst en Venlo, 1/4 extra reistijd. En op de A76 Geleen richting Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?
2: Hallo.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. In Breda heeft de politie afgelopen nacht twee mannen van 27 uit Amsterdam aangehouden op verdenking van poging tot diefstal van een motorfiets. Een getuige meldde rond 2:30 drie personen met bivakmutsen in een parkeergarage aan de Stationslaan. Agenten troffen de verdachten op heterdaad aan. Twee van hen zijn aangehouden, een derde wist te ontkomen. De motorfiets raakte flink beschadigd. Een 10-jarige jongen is dinsdag in Breda door de politie aangesproken nadat hij met een nepwapen op de fiets reed. De jongen vertelde dat hij het wapen had gevonden. Na een gesprek met een agent is hij overgedragen aan zijn moeder. Het nepwapen is in beslag genomen. Volgens de politie was het voorwerp nauwelijks van een echt vuurwapen te onderscheiden. De 34-jarige huisarts Thomas S. uit Breda is door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een patiënte. Ook krijgt hij een beroepsverbod van 5 jaar. De zaak speelde in februari 2025 nadat een vrouw in psychische nood contact had opgenomen met de huisartsenpost. Volgens haar bezocht de arts haar later thuis en werd zij tijdens hun gesprek licht in haar hoofd. Ze verklaarde dat ze vervolgens bijkwam en merkte dat de huisarts seksuele handelingen met haar verrichtte zonder dat zij daarvoor toestemming had gegeven. De rechtbank acht haar verklaring betrouwbaar en oordeelt dat sprake was van opzetverkrachting. De arts moet ook €10.000 schadevergoeding betalen. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land is het druk op de weg. Er staat 200 kilometer file in totaal. De langste file is van op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Een 30 minuten extra reistijd. A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Wessum en Echt. Een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is daar dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht een kwartier. De A17 Dordrecht richting Roosendaal. Tussen Roosendaal Noord en Knopende Stok 10 minuten oponthoud. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 30 minuten. A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Batendorp 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is

0: Nieuws, achtergronden en de leukste muziekmix.
1: Je luistert naar Breda Nu.
2: Enrique Iglesias. Pitbull. Mr. World.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou

0: Mijn hart stond 8 minuten stil.
1: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
2: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
3: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Astronauten aan boord van het internationaal ruimtestation ISS bereiden zich voor op een mogelijke evacuatie vanwege een groeiend luchtlek. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. 4 bemanningsleden kregen de opdracht hun ruimtevaartuig op te zoeken en ruimtepakken aan te trekken. Die maatregelen zijn bedoeld voor het geval er een noodevacuatie nodig wordt. Ondertussen probeert de Russische bemanning het lek te dichten. De 4 Crew 12 astronauten zitten sinds februari in de ruimte. Een 16-jarige jongen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op de Zuidas in Amsterdam, meldt het Openbaar Ministerie. De explosie was bij een pand aan de Stravinsky-laan op de Zuidas. Het onderzoek richt zich ook op een reeks aanslagen in maart bij synagogen in Amsterdam, Rotterdam en Heemstede. Eerder werd al een 17-jarige verdachte uit Uithoorn aangehouden voor dezelfde explosie met terroristisch oogmerk. De politie onderzoekt nu of er een verband is. Het miljardentekort bij woningcorporaties is volgens minister Buchholz O'Sullivan nog niet echt opgelost, ondanks nieuwe coalitieplannen. Er is nog bijna 20 miljard euro nodig voor woningbouw en verduurzaming. Het tekort lijkt op papier deels te verdwijnen door toekomstige huurinkomsten en Europese versoepelingen. En ook extra bijdragen van het Rijk en huurmaatregelen moeten investeringsruimte opleveren. Maar de minister waarschuwt voor tegenvallende berekeningen en laat nu een adviescommissie naar de wooncorporaties kijken. En Nederland was volgens oud-nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Albersberg niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronapandemie. Bij zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie zei hij dat er vooral draaiboeken waren voor kleinere, afgebakende crisis. Maar voor een crisis die het hele land raakt ontbrak volgens hem een goede voorbereiding. Ook was niet duidelijk hoe schaarse middelen zoals ziekenhuisbedden verdeeld moesten worden en was niemand daartoe bevoegd. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in het zuiden van het land. Er staan nog 180 kilometer file. De langste file staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten oponthoud. A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder een kwartier. A27 Utrecht richting Breda. Tussen Hagestein en Werkendam 3 kwartier extra reistijd. A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batendorp een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De verkeersmaatregelen bij 4 toegangswegen van Prinsenbeek blijven voorlopig van kracht. De zogenoemde spitssluitingen werden in december ingevoerd om sluipverkeer tijdens de ochtendspits te weren. De oorspronkelijke proefperiode van 6 maanden loopt op 8 juni af, maar de evaluatie van de maatregel is nog niet afgerond. Daarom blijven de afsluitingen voorlopig gelden. De gemeente onderzoekt zowel de effecten binnen Prinsenbeek als de gevolgen voor het regionale verkeer. De resultaten worden na de zomer aan de gemeenteraad gepresenteerd. In Breda heeft de politie afgelopen nacht 2 mannen van 27 uit Amsterdam aangehouden op verdenking van poging tot diefstal van een motorfiets. Een getuige meldde rond 2:30 3 personen met bivakmutsen in een parkeergarage aan de Stationslaan. Agenten troffen de verdachten op heterdaad aan. 2 van hen zijn aangehouden, 1/3 wist te ontkomen. De motorfiets raakte flink beschadigd. De 34-jarige huisarts Thomas S. uit Breda is door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een patiënte. Ook krijgt hij een beroepsverbod van 5 jaar. De zaak speelde in februari 2025 nadat een vrouw in psychische nood contact had opgenomen met de huisartsenpost. Volgens haar bezocht de arts haar later thuis en werd zij tijdens hun gesprek licht in haar hoofd. Ze verklaarde dat ze vervolgens bijkwam en merkte dat de huisarts seksuele handelingen met haar verrichtte zonder dat zij daarvoor toestemming had gegeven. De rechtbank acht haar verklaring betrouwbaar en oordeelt dat sprake was van opzetverkrachting. De arts moet ook €10.000 schadevergoeding betalen. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het drukste moment ligt inmiddels achter ons. In het zuiden van het land staat nog ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 1/2 uur vertraging. A17 Dordrecht richting Roosendaal voor knooppunt de Stok 1 kwartier. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen afrit Numansdorp en afrit Oud-Beijerland 1 uur extra reistijd. En in Limburg op de A76 richting Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

Hey.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Binnen een paar weken komen Nederland, België en Luxemburg met een plan om landen sneller maar zorgvuldig richting een EU-lidmaatschap te helpen. Dat zei premier Jette na een EU-top met westelijke Balkanlanden in Montenegro. Het voorstel moet vooral duidelijkheid geven over de toetreding van landen als Oekraïne. Volgens Jetten is uitbreiding alleen mogelijk als landen aan alle EU-criteria voldoen. Voor een proeflidmaatschap was te weinig draagvlak. De Benelux wil vooral zorgvuldige Europese integratie. Astronauten aan boord van het internationaal ruimtestation ISS bereiden zich voor op een mogelijke evacuatie vanwege een groeiend luchtlek. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. Vier bemanningsleden kregen de opdracht hun ruimtevaartuig op te zoeken en ruimtepakken aan te trekken. Die maatregelen zijn bedoeld voor het geval er een noodevacuatie nodig wordt. Ondertussen probeert de Russische bemanning het lek te dichten. De vier Crew 12 astronauten zitten sinds februari in de ruimte. Een 16-jarige jongen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op de Zuidas in Amsterdam, meldt het Openbaar Ministerie. De explosie was bij een pand aan de Stravinsky-laan op de Zuidas. Het onderzoek richt zich ook op een reeks aanslagen in maart bij synagogen in Amsterdam, Rotterdam en Heemstede. Eerder werd al een 17-jarige verdachte uit Uithoorn aangehouden voor dezelfde explosie met terroristisch oogmerk. De politie onderzoekt nu of er een verband is. En het miljardentekort bij woningcorporaties is volgens minister Buchholz O'Sullivan nog niet echt opgelost, ondanks nieuwe coalitieplannen. Er is nog bijna 20 miljard euro nodig voor woningbouw en verduurzaming. Het tekort lijkt op papier deels te verdwijnen door toekomstige huurinkomsten en Europese versoepelingen. En ook extra bijdragen van het Rijk en huurmaatregelen moeten investeringsruimte opleveren. Maar de minister waarschuwt voor tegenvallende berekeningen en laat nu een adviescommissie naar de wooncorporaties kijken. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af. In het zuiden van het land staan nog 70 kilometer. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Afrit Kerkdriel een half uur extra reistijd. A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Werkendam een half uur. A58 Breda richting Bergen op Zoom tussen Roosendaal en Heerlen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De verkeersmaatregelen bij 4 toegangswegen van Prinsenbeek blijven voorlopig van kracht. De zogenoemde spitssluitingen werden in december ingevoerd om sluipverkeer tijdens de ochtendspits te weren. De oorspronkelijke proefperiode van 6 maanden loopt op 8 juni af, maar de evaluatie van de maatregel is nog niet afgerond. Daarom blijven de afsluitingen voorlopig gelden. De gemeente onderzoekt zowel de effecten binnen Prinsenbeek als de gevolgen voor het regionale verkeer. De resultaten worden na de zomer aan de gemeenteraad gepresenteerd. In Breda heeft de politie afgelopen nacht 2 mannen van 27 uit Amsterdam aangehouden op verdenking van poging tot diefstal van een motorfiets. Een getuige meldde rond 2:30 3 personen met bivakmutsen in een parkeergarage aan de Stationslaan. Agenten troffen de verdachten op heterdaad aan. 2 van hen zijn aangehouden, 1/3 wist te ontkomen. De motorfiets raakte flink beschadigd. De 34-jarige huisarts Thomas S. uit Breda is door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een patiënte. Ook krijgt hij een beroepsverbod van 5 jaar. De zaak speelde in februari 2025 nadat een vrouw in psychische nood contact had opgenomen met de huisartsenpost. Volgens haar bezocht de arts haar later thuis en werd zij tijdens hun gesprek licht in haar hoofd. Ze verklaarde dat ze vervolgens bijkwam en merkte dat de huisarts seksuele handelingen met haar verrichtte zonder dat zij daarvoor toestemming had gegeven. De rechtbank acht haar verklaring betrouwbaar en oordeelt dat sprake was van opzetverkrachting. De arts moet ook €10.000 schadevergoeding betalen. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af. In het zuiden van het land staan ze nog op de A17... Dordrecht richting Roosendaal voor knopen de Stok, 10 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond te Werk en Dam, 1 kwartier. Op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Afrit Biesel en Asten, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Nieuws, achtergronden en de leukste muziekmix.
1: Je luistert naar Breda Nu.
2: En opeens leek de morgen verder weg te zijn dan ooit. Dat gebeurt alleen in droom, in films of anders nooit. Alsof de grond verdwenen is, zo lijkt het hier te zijn. En krijgt alles van betekenis, uiteindelijk zijn tijd. En nu zit ik hier op deze plek, en jij bent ergens anders. Gescheiden door de ruimte, maar niet in onze hart. Wat kan ik doen naar jou te zeggen? Ik zal hier op je wachten. Al zie ik je nu niet, toch zing ik zacht.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Het gebruik van staalslakken moet in principe worden verboden, tenzij het materiaal aantoonbaar veilig is voor mens en milieu, schrijft staatssecretaris Bertram van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Staalslakken zijn restmateriaal uit de staalproductie en worden nu nog gebruikt in de wegenbouw als goedkoop bouwmateriaal. Het kabinet wil strengere regels omdat er zorgen zijn dat het materiaal schadelijke stoffen kan lekken als het nat wordt. Eind dit jaar wordt er besloten over een verbod. Het Europese migratiepact dat over een week ingaat zorgt volgens asielminister Van den Brink niet voor extra problemen in Ter Apel. De Immigratie- en Naturalisatiedienst start dan met een nieuw systeem dat voorlopig alleen daar wordt gebruikt. Daardoor kunnen aanmeldingen uit Budel niet meer worden afgehandeld, maar volgens de minister is Ter Apel daarop voorbereid. Het migratiepact moet in heel Europa zorgen voor strengere en snellere asielprocedures aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden nadat hij bewusteloos in het water werd gevonden bij de Brouwersdam. Hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen snel ter plaatse en hebben nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren. Maar dat bleek tevergeefs, zo meldt de politie. Hoe het incident precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. Eerder deze week overleed in Rokkanje al een kitesurfer door een noodlottig ongeval. Het ging daarbij volgens de politie om een val in de duinen door de harde wind. En het wereldwijde aanbod en de consumptie van vlees stegen de laatste 60 jaar sterk. Zo blijkt uit een nieuw rapport van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Gemiddeld eten mensen veel meer kip- en varkensvlees dan vroeger, terwijl de consumptie van rundvlees ongeveer gelijk bleef. De totale vleesconsumptie per persoon is bijna verdubbeld sinds 1961. In rijke landen is het verbruik juist hoog, in armere landen veel lager. De veehouderij blijft daarbij een grote bron van broeikasgassenuitstoot. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
7: Kijk van Helden.

0: hier op Breda nu met Evolution. Goed.
1: Allemaal dieven.
0: Wat?
1: Toch? Allemaal dieven.
0: Ja.
1: Allemaal
0: ja.
1: Dieven.
0: Allemaal, hè? Ja. 7:10 geworden. Zo, ik plug even waarom.
1: Plug hem even om.
0: Ik plug even waarom. Zo, huppakee, ja.
1: Nou ja, maar ik ging ineens van mijn ene oor naar mijn andere oor.
0: Ja, ik heb het zelf ook.
1: Er werd even in mijn hoofd omgeplugd.
0: Ja, ik ook.
1: Ja, nou heb ik ineens op mijn linkeroor niks.
0: Oh, wacht even, nu wel. Ja.
1: Ja, helemaal we weer, toppie.
0: Nou, dat klinkt een stukje beter. Ja, ik hou er wel van. Ik word ook een dagje ouder natuurlijk. Dus,
1: ja. Maar ja, horen, volgende week, hè? Over ruime week kan je een dagje ouder ook weer.
0: Hou op, schaai uit. Goed, vrijdagavond 5 juni alweer.
1: 5 juni, ja.
0: Zullen we eerst even, voordat we verder gaan, officieel openen?
1: Van de week was het ook wel leuk, want dan was het 2-6-26.
0: Oh, dat weet jij dan weer.
1: Ja, want ik was met de datum even op te zeggen. Hey, oké, verrek, 2-6-26.

0: Ja, dat is
1: heb je er een stempel van gemaakt, of niet?
0: 26.
1: Oké.
0: Dat is natuurlijk een leuke trouwdatum of zo. Maar ja, ik was al getrouwd.
1: Je was al getrouwd.
0: Dat ging niet meer door.
1: De feest ging
0: door. Openen, zei je?
1: Ja. Mensen, een hartelijk.
0: Zo. Nou, we zitten nog goed in, hè? Ja, we hebben natuurlijk 2 weken niet samen gedaan, hè?
1: Dus nee, precies.
0: Dat was even een goed maken.
1: Ja, 2 weken geleden had ik dan een solo show. En vorige week lag ik er ook uit. Dus ja, dan heb je dat wel eens, hè? Maar je bent weer aardig hersteld, goed begrijp?
0: Ja, redelijk. Het zit, gaat de goede kant op.
1: Kijk, dat is goed te horen.
0: Ja.
1: Hoe was jouw week? Bij mij was het, ik had een lege accu.
0: Een lege accu?
1: Ja, of tenminste een kapotte accu. Ik kwam bij mijn werk en ik dacht, ik doe nog even een tussenstoppie om bij een bepaalde winkelketen waar je van allerlei soorten prularia voor een schappelijk prijsje kan halen.
0: Wat voor prularia? Een soort kringloop?
1: Nee. Gewoon een soort, weet ik het wel. Ga van wasmiddel naar tuinzetje of noem maar op. Maar ieder geval, maakt niet uit. Ik was 6 minuten in de winkel, kom teruggelopen, ik wil mijn auto starten. Afgelopen. Ik start hem nog een keer, niks. Nou ja, hè, op een gegeven moment kreeg ik wel de melding. Low battery. Dus ik dacht, oh jee, dat is mijn accu leeg. Maar ja, ik heb net nog 20 kilometer gereden, dus rara. Maar goed.
0: Ja, maar dan je was natuurlijk gestopt en daarna kon je niet meer starten.
1: Exact.
0: Ja, want ik dacht eerst van, omdat jij natuurlijk van de week al mij had geïnformeerd. Ik dacht van, maar stop je dan met rijden als je accu ineens leeg is terwijl je rijdt? Maar ja, dat was niet het geval natuurlijk.
1: Nee. Maar goed, die gele hulpwagen die kwam redden. En die had gelukkig nog een accu in zijn auto staan, want ja, hij was echt kapot.
0: Maar je hebt precies het juiste amperage dan.
1: Ja.
0: 55 vaak.
1: Ja, we hebben samen even die amperes even gemeten.
0: Ja.
1: En even natuurlijk de stroomsterkte wat eruit kwam. En dan hebben we even op velke papier hebben we even een deelsom gemaakt met, met alles. En ja, de wortel eruit getrokken. En daar kwam uit dat hij dat het zou gaan. Dat hij gewoon erin zou passen. Nou, en rempel, hij deed het. Dus, maar toch weer anderhalf uur later en een paar honderd euro armer. Ja, zo gaat het, hè?
0: Ja, zo gaat het, hak erin, hè?
1: Ja. En jij?
0: Heb ik nog wat...
1: Jouw accu was nog leeg dan?
0: Ja, dat was natuurlijk... ik begon natuurlijk eigenlijk al 2 weken geleden op vrijdag. Dat ik helemaal beroerd en verkouden en helemaal ineens akelig voelde. En dat begon eigenlijk weg te...
1: Ik was echt verrot en piepers.
0: Toen in die week daarna ging ik... Ik denk tegen het eind van de week wel beter.
1: Ja.
0: En ik denk donderdagochtend. Ik stond vroeg op. Ik zou wat eerder beginnen. En ik trek mijn broek aan. Ja, en ik kom niet meer overeind. Schiet er zo in.
1: Maar komt hij niet meer overeind?
0: Nee, maar dat is heel lang niet meer.
1: Dus maar jij komt niet meer
0: boven de 50, hè?
1: Ja.
0: Ik word ook 54 dit jaar. Ja, als je mijn stem zo hoort, zou ik niet zeggen natuurlijk. Ik denk dat is een jonge god. Maar,
1: Ja.
0: Nou, toen schoot het dus in mijn rug. Nou, na een paar dagen was het daar eigenlijk wel vanaf. En sinds vorige week, zaterdag, kreeg ik altijd een hevige buikkramp.
1: Oh, dat is ook altijd
0: Maar dat blijkt ergens toch in de lucht te zitten. Want collega's hebben er last van.
1: Oh jee.
0: Ook...
1: Ga ze een eind weg
0: de
1: dan?
0: De dochter van een collega van... Maar ik heb er meerdere over gehoord. Maar alleen krampen, verder niks. En misselijk...
1: Was
0: ik al een misselijk mannetje.
1: Ja.
0: Maar dat waren een beetje de hoogtepunten van de afgelopen twee weken. Kijk ook nog altijd.
1: Ja, daar zijn we even bij gepraat.
0: Wel leuk dat mijn zoon, die heeft vorige week... die heeft onlangs een motorrijbewijs gehaald en die heeft een motor aangeschaft. Dus we hebben een motor in de achtertuin
1: Kijk,
0: leutig.
1: Ja. En gaat de oude baas ook nog wel eens op die motor of daar niet?
0: Deze oude baas, bedoel je? Nee.
1: Okay.
0: Ik ga misschien een rondje meerijden of even een klein stukje in de straat proberen.
1: Ja.
0: Maar dan zal het wel ophouden.
1: Oké. Nou, zijn we er even bij gepraat zo.
0: Hè.
1: We doen we gelijk op antenne gewoon.
0: Dan moet ik ook nog de verjaardagen doen natuurlijk.
1: Ja, als je er een paar hebt. Kom maar door.
0: Dan zal ik maar kort houden.
1: Nou,
0: klik hem even open.
1: Het
0: jarig vandaag. Ja. Nou, dan begin ik met Dax Hovius.
1: Dax.
0: 31.
1: Oh, ja.
0: Ik ken hem niet, hoor.
1: Nee, ik ook niet.
0: Cecilia Cara.
1: Oké.
0: Sebastien Lefebvre.
1: Ja, die is toch van een, is toch een soort margarine?
0: Die,
1: waar je die het brood kan smeren.
0: Ja, dan ben ik een soort roomboter. Dat is de gitarist. Hij is de gitarist van The Simple Plan.
1: Oh ja.
0: Dan hebben we nog Annika Borstelaar. Borstelaar. Pete Wentz.
1: Mm-hmm.
0: Van Fall Out Boy.
1: Mm-hmm.
0: Patrick Marcus Osborne. Die is van Worlds Apart.
1: Oh, toch de Osbournes.
0: Even kijken hoor. Brian McKnight. American R&B singer.
1: Oh ja, die zingt.
0: Hey, de producer van Robin Rass. Die is ook Robin Rass. Ja, Rasmus.
1: Oh, ja, ja.
0: Wordt 59.
1: Ja, hoor Rasmus.
0: Ja, ja, hoor Rasmus. collega DJ Torvald de Geus.
1: Nou, die is al lang geen DJ meer hoor. Die rijdt al 20 jaar op een bus.
0: Oh, rijdt hij al op een bus? Nou, ja,
1: die is buschauffeur geworden. Die is eruit getrapt en die is buschauffeur geworden.
0: Ja, nou, dat is sinds nu 62. Maar ja, mag hij over een jaartje 5
1: met
0: pensioen. Dat
1: is voor ons pensioen. Ook nog een...
0: Nee, dat lijkt me nou echt niks. Op een bus...
1: Nou ja, straks... Nee. Als we, voor mij gaat er een ding in plaatsvinden, toch?
0: Ken je deze...
1: twee omroepen bij elkaar.
0: Ken je deze...
1: Als eruit getonderd wordt, komen we op een bus.
0: Ja, ja. Ken je deze band? We've got the first box and we're gonna use it.
1: Wat?
0: Ja, dat is een bandnaam ook weer. Die had ik nog nooit gehad bij mijn rare bandnamen.
1: Nee.
0: We've got a first box and we're gonna use it. De bassiste daarvan was Maggie Dunn.
1: Oh,
0: is ook jarig.
1: Dunn, ja.
0: En, nou, weet je wat.
2: Doe hem ermee.
0: Volgens mij is er tegenwoordig ook iemand die zich zo noemt. Maar je blijkt ook een Amerikaanse saxofonist te zijn.
1: Ja.
0: Wordt 70 jaar vandaag.
1: Hatsa.
0: En dan sluit ik mee af. Dat is Kenny G.
1: Kenny G,
0: oftewel Kenneth Gorlick. Gorlick.
1: Kenneth Gorlick.
0: Ja. Viezerik.
1: Viezerik, ja. Viezerik, ja. Nou, gefeliciteerd allemaal hoor. He?
3: De Van Helden Show is op je radio.
1: Yo. Mijn koffie is bijna leeg, joh.
3: Het is weer vrijdagavond met De Van Helden.
1: Jij hebt het gered, het is weer vrijdag, hè?
0: Ja, ja.
3: Zijn ze vrij, kon het mij altijd.
0: Een weekend zijn. Oh ja, vrijdag.
3: De Arjan van Helden Show.
1: Samen met Pieter van der Wal natuurlijk. En wat zeggen wij dan? Het is weekend! Heerlijk weekend!

0: to let you know you one of my kind.
1: NXS en Need You Tonight hier op Brea. Nu 5 voor half geworden. De hoogste tijd voor...
2: De Van Helden Hit Show. Historische muziekfeiten.
1: De historische muziekfeiten, even een muzikaal terugblik. Blik, blik, blik. Wat gebeurde allemaal in het verleden wat hedendaags nog noemenswaardig is? Nou, in 1977 de beroemde boa constructor van Alice Cooper sterft nadat hij is gebeten door een rat die hij wilde opeten.
3: Oh, nou stelde hij ook niet veel voor, die slang.
1: Nee, een week later organiseert Alice een auditie voor een nieuwe slang.
3: Oh.
1: De winnaar Angel gaat mee op zijn Amerikaanse tour. Ja, dat was natuurlijk Alice Cooper. Die had natuurlijk vleermuizen en heel die mikmak allemaal
3: aan boord. Ja, dat was een liefhebber, hè?
1: Ja, ja. Allemaal op het podium. Michael Jackson geeft op 5, 6 en 7 juni 3 uitverkochte concerten in de Kuip in Rotterdam. Prachtig toch, hè? Tijdens zijn succesvolle Bad Tour. Ja, dat is toch magisch als je daar geweest bent. Patty Boyd stemt in met de scheiding van Eric Clapton in 1988. Het stel was 9 jaar getrouwd. En Patty Boyd was natuurlijk eerder de echtgenote van George Harrison. Rob Pilatus, voormalig lid van Milli Vanilli, verdwijnt plotseling uit een afkeerkliniek in Los Angeles in 1996. Enkele dagen later wordt hij gewoon teruggevonden in een andere ontwenningskliniek.
3: Hij was misschien gewoon verdwaald.
1: Ja, of hij dacht van, ja, ik pak mijn biezen en ik ga even eruit. Ja,
3: elders afkicken.
1: Ja. Jennifer Lopez en Mark Anthony trouwen tijdens een besloten ceremonie in de tuin van een huis in Beverly Hills in 2004. Ongeveer 50 gasten en een paardenkop zijn aanwezig.
3: In Beverly Hills? Oh,
1: ja. Ja, Michael Jackson wordt met ernstige rugklachten in 2005 opgenomen in een ziekenhuis. Paul McCartney brengt het album Memory Almost Full uit in 2007. Het is zijn eerste plaat op het label van koffieketen Starbucks. Ja, en Paul McCartney is natuurlijk momenteel weer behoorlijk... Behoorlijk actueel met het nieuwe album The Boys of Dungeon Lane. En de Rolling Stones starten het Europese deel van een Bigger Bang Tour met een concert in Werchter in België. Nou, we kunnen wat draaien van de Stones. We kunnen iets draaien van Milli Vanilli. We kunnen iets draaien van Alice Cooper. Maar ik dacht bij mezelf...
3: Ik denk dat Michael Jackson wordt.
1: Ja, 2 keer Michael Jackson. Daar moeten we wat mee. En dit is een plaat die je niet zo heel vaak meer hoort van Michael. Dus, een hit in de zomer van 1988, als ik me niet vergis. Ik heb hem op een cassettebandje staan. Top 40 cassettebandje die week.
3: Ik ga even moonwalken.
1: Ja, ga je moonwalken? En alle paar.

0: De nieuwe single van Jet Rebel en Changing Coming Around the Band. Om het hoekje, hè?
1: The band.
0: Om het hoekje. Ja. Leuke plaat. Binnenkort gaan we waarschijnlijk even bellen met Jet Rebel. Hartstikke leuk natuurlijk, ja. 4:08 geworden. Je luistert tot een uurtje of 9 naar de Van Helder Hitshow met Pieter en ondergetekende.
2: Hey, morgen is de dag van het schaap.
0: Ja.
2: Toch leuk om even te weten.
0: Dag van het schaap?
2: Ja.
0: Oh, leuk.
2: Maar ook onder andere de dag van de Russische taal.
0: Oh.
2: Ja, die beheers ik dan wat minder.
0: Ja?
2: Ja, is toch leuk dat je zo even voorbij
0: ging. Ja, ja. Zomaar, we hebben niet eens het item aangekondigd.
2: Dus kan ik misschien, daarom doe ik de dag van morgen. Want ja, dat is geen item, dus kan ik het even zeggen. Mocht ik dat wel willen doen van vandaag, dan kan ik dat nog natuurlijk op een later tijdstip nog even doen. Hè?
0: Hoe zit je verder met je items? Heb je nog een Pieter's Postje zo meteen?
2: Of, ja, dat is altijd wel apart nieuws op de diepe.
0: Ja, dat dacht ik ook wel, ja. Zal ik even een soulplaatje draaien? De oude doos, heb ik wel zin in.
2: Ja, echt een oude dikke soulplaat.
0: Oude dikke soulplaat. Iets van de Supremes. Vind je dat leuk?
2: Vind ik altijd goed. Ja, hoor,
0: je bent echt een Supremer, hè?
2: Ja, ik ben eigenlijk een beetje te laat geboren.
0: Ja.
2: Ik had meer in die tijd...
0: Beter gedijd.
2: Ja, had ik beter tot z'n recht gekomen.
0: Ja, ik snap het helemaal. Goed, ik heb hier wel wat waar ik van denk van, ja, daar worden we wel vrolijk van. You Keep Me Hanging On. Ja, Kim Wilde deed het later nog eens een keertje in de jaren 80, maar dit is natuurlijk het origineel.

0: Ja, toch wel lekker zo'n oud plaatje van de Supremes. Hier op Breja nu. Goed, 8:08 geworden. De hoogste tijd voor... Ja, daar is die weer.
1: Hier komt u weer aan, joh.
0: Ja.

0: Nou, ik heb nou wat gelezen, joh. Ja, je bent er zijn wel eens mensen dronken of dronken, maar deze man was al erg dronken. Want deze man, dronken man, die loopt 40 kilometer naar huis na het missen van de laatste trein. Een man uit Horen,
1: zo.
0: Die zorgde voor flink wat paniek en dat hij spoorloos verdween.
1: Ja.
0: Na een avondje stappen.
1: Zo dan.
0: Zijn vrouw die sloeg alarm en de politie zocht langs sloten, bermen, stations. Maar wat bleek nou? Die man had in dronken toestand de laatste trein gemist in Annapolona.
1: Oh, dus toch van Annapolona Blanca?
0: Ja, Annapolona Blanca. En toen besloot hij maar, nou weet je wat, de laatste 40 kilometer die loop ik wel even naar huis. Na 8 uur lopen,
1: ja,
0: kwam hij uiteindelijk thuis aan. Er was wel een positief puntje bij.
1: Hij heeft wel zijn stappen gehaald voor die dag.
0: Dat ook. En uiteindelijk, toen hij thuis kwam, was hij wel weer nuchter.
1: Dat geloof ik, ja.
0: Dus even kijken. Ja, er is wel wat. Ik had het deze week ook wel ergens op de radio gehoord. Er was wat ophef ontstaan over Arabische straatnamen. Die zorgen.
1: Hé, ik hoor een hond hier.
0: Ja, ik ook.
1: Ik hoor een hond.
0: Maar ja, die loopt een hond voor mij, joh. Op de gang.
1: Hij loopt rond op de gang?
0: Ja.
1: Oh.
0: Dat is anders dan een paard in de gang. Oké. In Blijswijk is ophef ontstaan over de namen van straten in een nieuwe woonwijk.
1: Oké. Okay.
0: De straatnamencommissie die stelde voor om de buurt te vernoemen naar wadi's uit het Midden-Oosten.
1: Ja.
0: Wadi? Wat is nou een wadi?
1: Een wadi, ja.
0: Dat zijn droge rivierbeddingen.
1: Oh, okay.
0: Die alleen na flinke regenval water bevatten.
1: Nou, mooie naam.
0: Maar veel toekomstige bewoners zagen de hier voorgestelde namen niet zitten.
1: Oh.
0: En maakten bezwaar.
1: Oké. Okay.
0: Volgens een collega van ons en trambestuurder...
1: Erik de Zwart,
0: is dat begrijpelijk. Hij noemt de plannen onnodig ingewikkeld en vraagt zich af waarom gekozen wordt voor namen waar de meeste Nederlanders nog nooit van hebben gehoord.
1: Ja.
0: Volgens De Zwart vertellen straatnamen iets over de geschiedenis en identiteit van een plaats. Ja, dat is het raar om het naar dingen te vernoemen uit het Midden-Oosten. Maar ja, er komen natuurlijk wel steeds meer mensen van die kanten deze kant op, hè?
1: Ja.
0: Dus ja, zo ja, gek is het ook weer niet.
1: Nee, daar kun je meegaan.
0: En ja, tegenwoordig straatnamen hernoemen of vernoemen naar figuren uit de historie. Ja, daar schijnt ook altijd niet helemaal goed uit te pakken. Want ze zeggen, ja, want dat was een slavenhandelaar. En die VOC.
1: Je hebt sowieso, als je ergens komt, de meest idiote straatnamen. Ik bedoel, van dingen die gewoon nergens op slaan
0: ook. Ik vind ook altijd die namen leuk. Wie verzint die, zeg maar, van parkeerplaatsen langs de weg?
1: Ja, ja, maar ik bedoel, sommige straatnamen hebben ook totaal geen enkele bintenis met wat dan ook. Dus dan denk je ook van, ja, wat.
0: Jij hebt een straatnaam, mooi natuurlijk, die naar een bepaalde boom is vernoemd. En ja. Ik toevallig ook.
1: Ja.
0: Maar staan die dan bij jou ook in de straat? Veel?
1: Ja, dat hebben ze allemaal omgehakt. Dus ja, maar in de straat kunnen ze ook wel veranderen qua naam.
0: Want je kent er nog wel op ruim op die beuk. De beuken zijn het toch, hè? De beukerin, hè?
1: De beukerin, nou de kastanjepoop.
0: De kastanjelaan, hè?
1: Ja.
0: En bij mij, die worden ook steeds meer omgehakt. Maar ik zit in de straat met willigen.
1: Oh ja.
0: Toch wel toevallig dat we allebei een straat hebben met bomen.
1: Ja.
0: Maar volgens mij zijn er nu wel nieuwe straatnamen. Die heb ik gehoord op de radio. Maar het was vanochtend, geloof ik. Maar wat was het nou? Ja, de iets met prammende... Prammende praam? Of ja, het was heel raar. Ja, ik dacht van nee, dat klinkt als prammen. Ja, dat ken ik dan wel natuurlijk. Hè, flinke prammen. Maar
1: juist.
0: Maar ja, ik vind het jammer. Want dat heb ik nou even niet.
1: Nee. Dat was hem.
0: Heb ik niet gevonden, ja.
1: Was dat hem?
0: Misschien staat het wel in het stukje, hoor. Maar ik zoek even snel de bij. Nee, jammer. Staat er niet in. Ik heb het wel gehoord vandaag, maar...
1: Nou ja.
0: Ja.
1: Oké, okay, dat was hem.
0: Ja, een beetje een rare afsluiting, hè, zo. Ja, een beetje
1: flauw. Ja.
0: Flauw.
1: Ach zo. Ja. Hup, hak er even in.
0: Opa.
1: Ik dacht, we zijn toch op de maand juni inbeland. Dus ik heb gezien van, nou, laten we Roxette draaien met June.

0: Lenny Kravitz en Where Are We Running hier op Rianu.
1: Heb je straks ook weer een Hollandse hap tegen achter?
0: Ja, ik was al naarstig aan het zoeken.
1: Naarstig, ja, mooi woord.
0: Mooi woord, hè? Ik was al naarstig.
1: Naarstig op zoek.
0: Ja.
1: Heb je al gevonden?
0: Nog niet.
1: Dus, je weet, ik weet dat natuurlijk. Ik ben natuurlijk altijd goed bekend in het Nederlandse repertoire.
0: Oh jee. Oh nee, hè?
1: Misschien iets van de havenzangers of de drie J's. Of Jan Smit.
0: De havenzangers, ja?
1: Hey, wacht even. Die vond ik wel leuk toen, die laatste. Ik heb een tuintje in mijn hart, alleen voor jou.
0: Oh.
1: Ja, heel erg, maar ik vind het gewoon een leuk nummer.
0: Oh. Je hebt ook een andere versie. Ik heb een tuintje in mijn buik.
1: Ja, die heb je ook, ja.
2: Zo'n beetje en zoen in het klompenhok, Greetje. Kleine Greetje uit de polder.
0: Ja, en wel de avond zijn.

0: Juist.
1: Oh, mooi hoor.
0: Een klein greetje uit Den Polder.
2: Ja, ik heb,
0: dus ja, net, ik ben naast op zoek.
2: Dat is net niet mijn... Nee, dat is toch dan ook net niet hoor.
0: Nee. Jammer. Wat ik nog wel voor die tijd kan draaien, dat is misschien wel leuk. De band Voltage heeft een nieuwe single. En die zanger, ik kom even niet op zijn naam, maar die heb natuurlijk, die blijft een stem houden als een slijptol natuurlijk. Hè.
2: Dus, hey, heb je het, ja, heb je het gehoord trouwens? Is weer een duo in de sterrenland aan elkaar.
0: Oh ja, wie?
2: Ja, een man met die, die knakker van Goldband.
0: Van Goudband, ja.
2: Oh, sorry, maar jij zat meer in je verhaal, hè?
0: Ja, ik wilde net die plaat instarten, dus
2: Ja.
0: The Sky of Innocence, Voltage. Hier op Breda nu.

0: heb niks te veel gezegd. Voltage in the Sky of Innocence. Wat een stemmer die vent, hè? Trek even zo aan lopen.
1: 22 voltage,
0: ik vind het geweldig. Goed, van het ene item vallen we in het andere item. Tenminste, dit was geen item wat we net hebben, maar...
1: Maakt niet uit, we maken overal een item van.
0: Ja. De Hollandse hap, hè, daar hadden we het over natuurlijk. Ja. En we hebben toch wel eentje opgerakeld. En inderdaad, wat jij zei... De dijk. Ja, dat is wel leuk om die eens weer eens te draaien. De Hollandse hap dus voor deze week, als ze er niet is...

0: Zo, de dijk. Nou, het, we lopen tegen achter. We gaan koffie zetten. Tot zometeen.
1: Luister naar Breda Nu.
2: Breda Nu. Ja. Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Asielzoekers die al in Nederland zijn, moeten mogelijk nog tot 3 jaar extra wachten op een beslissing over hun aanvraag. Dat schrijft asielminister Van den Brink de Tweede Kamer. Door het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat, krijgen nieuwe asielaanvragen vanaf volgende week voorrang. Volgens de minister voorkomt een aangepaste werkwijze dat de wachttijden oplopen tot 8 of 10 jaar. Maar Vluchtelingenwerk Nederland en asieladvocaten noemen 3 jaar extra wachten nog onacceptabel lang. Het lichaam dat deze week werd gevonden bij de Franse plaats Fleurance is inderdaad van de vermiste 11-jarige Liana, bevestigt het Franse Openbaar Ministerie. Het meisje was sinds eind vorige week spoorloos en werd gevonden in een silo van een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld en wordt onderzocht. In de zaak zit een 41-jarige man vast. Het is de vader van een vriendinnetje van Liana. Zondag wordt er in Fleurance een stille tocht gehouden ter nagedachtenis aan het meisje. Het gebruik van staalslakken moet in principe worden verboden, tenzij het materiaal aantoonbaar veilig is voor mens en milieu, schrijft staatssecretaris Bertram van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Staalslakken zijn restmateriaal uit de staalproductie en worden nu nog gebruikt in de wegenbouw als goedkoop bouwmateriaal. Het kabinet wil strengere regels omdat er zorgen zijn dat het materiaal schadelijke stoffen kan lekken als het nat wordt. Eind dit jaar wordt er besloten over een verbod. En een van de veroordeelden voor de kunstroof in het Drents Museum heeft vanuit de gevangenis een kledingmerk opgezet dat verwijst naar de roof. De dader kreeg vandaag net als 2 anderen 47 maanden cel opgelegd. Onder de naam Book Arrest verkoopt hij kleding met afbeeldingen van de gestolen helm van Cotofonesti erop. Die naam is een woordspeling op de stad Boekarest waar de kunstschatten oorspronkelijk werden tentoongesteld. De webshop heeft als postadres de gevangenis waar de man nu vastzit. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
5: Hey Van Helden!

van die DJ's die de luisteraar tevreden willen stellen met zouteloos gewauwel, naar achtergekamd haar en een veel te duur mobieltje en zonnebril. Maar Van Helden, let erop wat jij wil. De scherpste platen op je radio hoor je dan ook in de Van Helden Hitshow.

0: Wat ziek idee.
1: Ja.
0: Deze jongen moest even wat te drinken halen. Even gauw, brandje.
2: Ja, je moest lang zoeken zeker.
0: Ja, ik moest lang zoeken, ja. Dus, maar uiteindelijk heb ik wat gevonden.
2: Heeft je nog iets alcoholhoudend kunnen vinden?
0: Nee, alcoholvrij, hè. Hoppa, nou, lekker.
2: Ik vond dat echt dat
0: ik heb een droge mijl van.
2: Weet je dat net dat nieuws goed op de radio? Ik vond het eigenlijk wel geniaal. Dat die dader van die kunstroof uit Assen, weet wel, die gouden helm toen.
0: Ja.
2: Dat hij zijn eigen kledingmerk op

0: set met dan Bucharest heet het. Maar ik dacht dat dat ook mensen uit Roemenië waren. Maar ja, Douglas Chelsea W, dat klinkt niet echt als Roemeens, hè?
1: Nee, maar was het geen Duitse helm?
0: Nee, er staat iets over een Roemeense gouden helm. Ja, oh, dat type ken ik niet.
1: Nee,
0: dat is misschien ook wel heel mooi.
1: Ja. Kwart over acht geworden op zender. We hebben natuurlijk zo meteen wat jaren 90 spul nog liggen. En ik dacht bij mezelf, misschien moeten we maar eens een extra lange versie van maken. De XXL, hè?
0: XXL. Ik zie trouwens twee leuke berichten. Ik zie iets over staalslakken en iets over naaktslakken.
1: Nou, als die... dus er zitten wel een Pieter Posje aan te kopen, of niet? Een kleintje.
0: Ja, dat je niet die twee door elkaar gaan halen, natuurlijk.
1: Nee.
0: Hey, maar misschien ken ik er wel wat leuks van maken.
1: Heb jij recentelijk nog wel geklust? Want misschien kunnen ze onze klusrubriek ook nog eens spontaan...
0: Nee, ik denk dat jij de laatste tijd meer klust dan ik.
1: Ja, dat is waar, ja.
0: Ik heb wel gisteravond nog even met mijn zoon geholpen een spiegel op zijn motor te draaien. Maar dat was dan wel de grootste hoogtepunt, denk ik.
1: Ja, was het ingewikkeld of niet?
0: Ja, want de motor was omgelazerd en de spiegel en met zijn schroefdraad eraan was krom. Dus we moesten wel even aan...
1: Moest het uitboren,
0: aan,
1: of niet?
0: Aan de bak. Nee. Gewoon recht rammen.
1: Ja. Nou, misschien als er zo meteen nog wat interessante klustips voorbij komen, dan delen we dat uiteraard. Ja. Als jij nog iets te delen hebt, dan kan natuurlijk ook. Ga even naar bredanu.nl. Bredanu.nl. En via de bovenkant... Zie je daar wel iets voorbij schieten waar je een berichtje kan sturen naar de studio?
0: Hebben we al berichten? Hè? Even kijken hoor.
1: Vast wel. Maar die zijn... even kijken hoor. Oh ja, ik zie wat van Piet.
0: Ah, ik krijg kramp in mijn poot.
1: Ik krijg kramp in mijn kaart.
0: Piet, ja. Bericht Piet, van Piet.
1: Brief van Piet.
0: Van Maarten.
1: En van Jeroen.
0: Zo. Dus, of wij ook verzoeknummers doen. Nou ja, stuur me door, hè.
1: Ja. Mocht jij nog iets willen weten, nou, dat kan natuurlijk ook. Of iets willen horen, stuur even een berichtje. Kan ook via de Breda Nu app. Die kan je gewoon in de App Store even downloaden. Nou, dan gaan we even door. Een beetje vaart maken, hè. Want altijd gaan we hoeren allemaal, hè. Dit kan niet, hè.

0: die oude voortops, hè. Lekker, hoor.
1: Ja, waren die met z'n vieren?
0: Dat zeg maar nou, maar voor mij wel. Ja, voor mij zijn ze nou, is er nou nog maar eentje.
1: Ja, one, the one top.
0: One top. Laten we nog eentje doen,
1: hè?
0: Ja. Gaan we nog een keer, hoor. Pieter Spoelstra.

0: De krant.
1: Je zat er lekker in, manieus.
0: Ja, he, lekker, gewoon lekker expres ernaast zingen.
1: Oh,
0: nou. Ik zit even te kijken, wat heb ik die deze nou net naar mezelf gestuurd? Ik dacht, oeh, die slakken. Slakken, rioolratten. Even kijken.
1: Er komen hier allerlei tieren komen voorbij, mensen, hoor je het?
0: Zuid-Afrikaanse president, weet je. Nou ja, het is een mysterie in New York. Er blijken allerlei mannen, maar die klimmen midden in de nacht uit de rioolputten.
1: Oh,
0: ja, de politie van New York onderzoekt opvallende beelden. Op verschillende locaties in de stad zijn groepen mannen gefilmd terwijl ze midden in de nacht uit de rioolputten klimmen.
1: Dat was leuk.
0: Of juist ondergronds verdwijnen.
1: Oh, dat is minder.
0: Ja, op sommige beelden komen plotseling putdeksels omhoog.
1: Putdeksels,
0: op drukke wegen.
1: Put.
0: Waardoor automobilisten moeten stoppen. Andere video's zijn mannen te zien met hoofdlampen en gereedschap die het riool ingaan. Dat is echt een heel, heel vreemd verschijnsel. Politie en de gemeentelijke diensten die tasten nog in het duister. Maar ja, een van de zaken zeggen van dat ze op zoek zijn naar bepaalde kostbaarheden of iets in de riolen.
1: Juist.
0: Ja. Dus iemand gouden poep of zo.
1: Ja.
0: Of ja, ik weet het niet. Wat ga je daar dan doen? Dat blijft dus een mysterie daar. Maar ja, waar we hier ernstig mee bezig zijn. Ik hoorde er net volgens mij ook wel net iets over op het nieuws zijn. Slakken.
1: Slakken, ja. Het is weer het seizoen, hè?
0: Slakken zorgen voor veel problemen in Nederland.
1: Ja.
0: Maar het zijn niet allemaal dezelfde slakken.
1: Nee?
0: Oh. Nee. Slakken hebben namelijk op twee heel verschillende manieren de aandacht getrokken deze week.
1: Mm-hmm.
0: Ik begin in Hengelo.
1: Hengelo, ja.
0: Daar legden naaktslakken een deel van het attractiepark De Waarbeek stil.
1: Oh?
0: Ja, de dieren, een van die dikke naaktslakken. Die kropen een elektriciteitskast binnen. Ja, die beesten zijn natuurlijk zo glibberig.
1: Ja.
0: Ja, dat veroorzaakt de kortsluiting. Hoppa. Maar
1: voor mij is een slak ook... die glijdt erg
0: Die glijdt heel goed.
1: Ja, die glijdt. Ja.
0: En uiteindelijk vijf attracties buitenspel. Zo. Technische dienst moest eraan te pas komen. Ja, voor een aantal slakken liep het avontuur natuurlijk niet zo goed af.
1: Nee.
0: En de overlevenden zijn weer veilig naar buiten.
1: Ja, gelukkig. Nou, slakken gered.
0: Maar ja, ondertussen houdt Den Haag zich bezig met een ander soort slakken.
1: Oh ja?
0: Staalslakken. Ja. Staatssecretaris Annette Bertram maakte bekend dat het gebruik van deze reststoffen uit de staalindustrie vanaf volgend jaar niet volledig wordt verboden, maar mag alleen nog gebruiken met een vergunning. Hè. Dat wordt nu gewoon onder de... Het is gewoon heel slecht spul. Wordt gewoon onder de asfaltwegen gestrooid.
1: Oh.
0: Dus waar laten we die troep? Nou, gooien we lekker onder het asfalt.
1: Ja, maar is het hartstikke gevaarlijk als je vrachtwagenchauffeur bent? Dan zit je de hele dag op de weg.
0: Heel dag op het asfalt. En eronder liggen die staalslakken.
1: Ja, dat is dan niet meer gezond om vrachtwagenchauffeur te worden.
0: Dat is sowieso niet volgens mij. Altijd zitten. Kortom.
1: Ja, maar dat is wel anders. Maar bedoel, nu heb je nog iets... Ja. Extra's erbij.
0: Ja, nog extra. Want ik weet niet precies wat het slechte is van die staalslakken. Want dan zal ik die details zal ik iedereen besparen. Maar de ene slak die legt een achtbaan stil.
1: Ja.
0: En de andere houdt een heel ministerie bezig.
1: Het is wat.
0: Ja. We zijn voorlopig niet van die slakken af, hoor.
1: Nee, volgens mij... Slakkengangetje.
0: Dat is natuurlijk wel iets in Den Haag. Alles op een slakkengangetje.
1: Ja, dat blijft natuurlijk, hè. Dat doe je niks aan. Nou, dat was weer een rondje Pieterspost.
0: Ja,
1: gaan wij door met Faith Evans en Mesmerize.

0: Faith Evans en Mesmerized hier op Breda nu. Zullen we zo nog eens een durf te draaien doen? Hoe dacht je daar, man?
1: Ja, durf maar.
0: Eens kijken wat er in die doos met platen nog voorbij komt.
1: Oh, dit is hem niet. Hij moet nog komen.
0: Dit kan je gewoon draaien. Het is gewoon leuk om die weer eens een keer te horen. Maar echt een plaatje waar je denkt van nou, durft hij het of doet hij het niet? Nou ja, dan doen we het gewoon wel. En dat is juist de charme ervan. Maar dit is

0: En Two Hearts hier op Breda nu. We zijn net al, die durft te draaien.
1: Oeh, ik zie hem alweer klaarstaan.
0: Jij ziet hem al klaarstaan, hè? Ja, ja, ja. Een plaat die eigenlijk niet meer kan, maar toch te leuk is om te laten horen.
1: Oui, oui.
0: Heb jij nog een stuk stokbrood bij de hand, of niet? En een flesje wijn, wat dacht je daarvan? Nee? Nou, hij gaat er gewoon in op, die Pieter. Dus ik tel ik mijn bek ook maar aan.

0: toch wel leuk. Jij gaat er aardig in op, hè?
1: Ja, ik heb heel het nummer meegezongen.
0: Ja, ik zag het, ja.
1: Ja.
0: Nou ja. Hey, zou ik je nog meer misschien gaan meezingen?
1: Maar goed dat ik niet in beeld ben.
0: Nee. Nee, dat was... Ja. Dat is weer een ander verhaal.
1: Ja.
0: Goed, over meezingen gesproken, zag ik ook je lol erop. Want we gaan nog even terug naar de jaren 90 zometeen. De 90s till 9 van die klappers uit die tijd. Maar eerst is...

0: 3. En een dikke hit voor Kylie Minogue. Hier op Breda, nu hoor je ze voorbij schieten. Nou, we hebben nog één plaatje zo voordat we met de jaren 90 gaan beginnen. En ja, een plaat met een boodschap. Snelle. Laat het licht aan.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: snelle en laat het licht aan hier op Breda nu. Nou, kwart voor negen bijna. De hoogste tijd voor die jaren 90, hè?
1: Die 90's knallers.
0: Die 90's knallers. Nou, we hebben er weer een stelletje klaarstaan. En we beginnen met Avant-Garde en...
2: Keep

0: De 90s Still 9 met achtereenvolgens zojuist Capella en Move On Baby. Daarvoor de Nightcrawlers en Push The Feeling On. En daarvoor weer Avantgarde met Get Down.
1: Get Down.
0: Get Down.
1: Naar beneden.
0: Yes, yes.
1: En nu, wat is de laatste knaller?
0: De Urban Cookie Collective en Feels Like Heaven had ik ze wel in gedachten. Dat is wel leuk om die weer eens te draaien. Zometeen na 9 uur Weekend Boost. En wat ons betreft graag tot volgende week, denk ik.
1: Jawel, hi, je toe!

0: De nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
6: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
7: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het Frans Openbaar Ministerie onderzoekt of Israël zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden en marteling bij de behandeling van de Franse activisten op de hulpconvooiboten naar Gaza. De activisten van de Global Sumut Flotilla werden vorige maand door Israël op zee tegengehouden. Opvarenden melden mishandelingen, vernederingen en zelfs seksueel geweld tijdens hun detentie. Maar de Israëlische gevangenisdienst ontkent die beschuldigingen en noemt ze totaal ongegrond. Asielzoekers die al in Nederland zijn, moeten mogelijk nog tot 3 jaar extra wachten op een beslissing over hun aanvraag. Dat schrijft asielminister Van den Brink de Tweede Kamer. Door het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat, krijgen nieuwe asielaanvragen vanaf volgende week voorrang. Volgens de minister voorkomt een aangepaste werkwijze dat de wachttijden oplopen tot 8 of 10 jaar. Maar Vluchtelingenwerk Nederland en asieladvocaten noemen 3 jaar extra wachten nog onacceptabel lang. Het lichaam dat deze week werd gevonden bij de Franse plaats Fleurance is inderdaad van de vermiste 11-jarige Liana, bevestigt het Frans Openbaar Ministerie. Het meisje was sinds eind vorige week spoorloos en werd gevonden in een silo van een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld en wordt onderzocht. In de zaak zit een 41-jarige man vast. Het is de vader van een vriendinnetje van Liana. Zondag wordt er in Fleurance een stille tocht gehouden ter nagedachtenis aan het meisje. En een van de veroordeelden voor de kunstroof in het Drents Museum heeft vanuit de gevangenis een kledingmerk opgezet dat verwijst naar de roof. De dader kreeg vandaag net als 2 anderen 47 maanden cel opgelegd. Onder de naam Book Arrest verkoopt hij kleding met afbeeldingen van de gestolen helm van Cotofonisti erop. Die naam is een woordspeling op de stad Boekarest, waar de kunstschatten oorspronkelijk werden tentoongesteld. De webshop heeft als postadres de gevangenis waar de man nu vast zit. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Ja, van een wat rustige klassieke... Ja, klassiek stuk eigenlijk, naar wat meer uptempo. Jo, de Mark Korn met Lacrimosa en daarvoor Dash Berlin met Shelter. Iets rustigere platen als dat je van me gewend bent. Het is een beetje een gekke week. Mocht je het nieuws een beetje gevolgd hebben. Er is weer veel loos in de clubcultuur van Breda, om het maar eventjes zo te zeggen. Wat een van de plekken waar het jong talent optreedt, trad. En nu nog treedt, want het is het laatste weekend dat ze open zijn. Zal gaan sluiten. Ja, ik heb het over Club Café. Gisteren is dat laatste weekend al begonnen. En later in deze uitzending hoor je ook Billy Zomerdijk daar gisteren over te zeggen had. Die had ik daar nog eventjes over gesproken. Dat en meer dus de komende 2 uur tijdens Weekend Boost. Ook wel een beetje een Weekend Boost zoals je die gewoon wel gewend bent. Want ja, feit blijft toch wel dat het weekend gewoon is begonnen. En dat is natuurlijk ook iets wat gewoon gevierd moet worden. Met dus morgen een hele lange clubsessie die je kunt doen. Van 4 tot 4 Clubcafé geopend. Bizar.
1: Gelachen.
0: Ik heb helemaal niet gezegd welke dag het is. Nou ja, vrijdag, dat wist je wel. 5 juni 2026, dat is het. 5 over 9, of 10 over 9 is het inmiddels weer geworden, zoiets. Ik moet niet te ver op de zaken vooruit lopen. God, laten we gewoon maar lekker muziek gaan draaien. Zometeen Cardfish,

minuut voor half tien is het. Robbie Doherty hoorde je met Get Out of My Head op de start van jouw weekend. Tijdens Weekend Boost hier op Breda nu. Zometeen de Breda update voor je. Eerst nog muziek van Silicon Soul. Dit is Ride On, Ride On.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Een 10-jarige jongen is dinsdag in Breda door de politie aangesproken nadat hij met een nepwapen op de fiets reed. De jongen vertelde dat hij het wapen had gevonden. Na een gesprek met een agent is hij overgedragen aan zijn moeder. Het nepwapen is in beslag genomen. Volgens de politie was het voorwerp nauwelijks van een echt vuurwapen te onderscheiden. Tussen Tilburg en Breda is het treinverkeer dinsdagmiddag enige tijd onderbroken. Dat gebeurde na een aanrijding met dodelijke afloop. Het slachtoffer kwam rond 4:50 in aanraking met een goederentrein. Omdat het ongeluk gebeurde op een overweg vlakbij station Gilserijen, zijn veel reizigers hiervan getuigen geweest. Getuigen zijn flink geschrokken van het incident en zijn opgevangen op het politiebureau in Rijen. De omgeving is afgezet en de plaats van het incident is afgeschermd met zichtschermen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. In Breda heeft de politie afgelopen nacht 2 mannen van 27 uit Amsterdam aangehouden op verdenking van poging tot diefstal van een motorfiets. Een getuige meldde rond 2:30 3 personen met bivakmutsen in een parkeergarage aan de Stationslaan. Agenten troffen de verdachten op heterdaad aan. 2 van hen zijn aangehouden, een derde wist te ontkomen. De motorfiets raakte flink beschadigd.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda nu Weekend Boost, door de Earth and Days en Franco Morana. House Experience op je radio hier op vrijdagavond. Hey, kort aan het begin van de uitzending had ik het er al eventjes over. En ook vorige week eigenlijk al toen we het hadden over de events die in Clubcafé zouden zijn. Een kleine side note stond er toen onder de Instagram post. Wordt het een en ander gezegd, er gaan geruchten, iets in die strekking in elk geval, over het voortbestaan van Clubcafé. Hoe dat zit, daar komen we volgende week mee. Nou, volgende week, dat is de week waar we nu in zitten. En begin van deze week kwam het bericht dat Clubcafé gaat stoppen. Zo anderhalf jaar geleden, toen het net begon, toen... En met de hele gedachte erachter en wat de verwachtingen zijn... Hadden we een van de grondleggers al gebeld, Billy Zomerdijk. Ja, des te meer reden om ook eventjes dan op te zoeken aan het starten van dat lange laatste weekend. Ja, dat lange laatste weekend wat gisteren eigenlijk al een beetje is begonnen. Anderhalf jaar geleden natuurlijk gestart met Clubcafé. Veel gebeurt in die tussentijd. En dan begin van deze week het bericht dat het stopt, dat het eindigt. Toen dat bekendgemaakt moest worden, wat ging er door je heen?
1: Ja, het is wel iets waar we ons al een langere tijd op aan het voorbereiden waren. We hebben bij de start eigenlijk gezegd tegen elkaar, we gaan dit een jaar doen. In de situatie waar wij in zaten. We hadden het allebei druk en wilden graag samen iets doen voor de cultuur hier in de stad. Maar we hebben wel meteen de risico's wel begroot en gezegd van we gaan het gewoon een jaar doen. En dan kijken we elkaar aan en als het dan nog goed voelt gaan we door. En als we het gevoel hebben dat het niet aan ons is, dan trekken we de stekker eruit. En dat is eigenlijk wel een beetje wat er gebeurd is. We wilden het op een bepaalde manier, de Bourgondische Bredaanse manier. Het moest eigenlijk een beetje vanzelf gaan. Het is altijd een beetje flauw om te zeggen als je in de horeca gaat werken. Maar voor ons was het echt wel, was dat wel het verhaal. Breda moest een dansvloer krijgen waar Breda behoefte aan had. En volgens mij hebben we die wel geleverd. Alleen dan zie je toch dat de cultuur op dit moment net gewoon iets te klein is en niet vanzelfsprekend genoeg is om die strategie van ons te vervullen. Dus uiteindelijk moeten wij dan concluderen dat wij gewoon niet de ondernemers zijn om het te doen. En dat voelt jammer, voelt vervelend. Het is jammer voor ons, voor alle DJ's die hier komen. Maar het voelt ook wel goed. We hebben denk ik toch ook wel een brug geslagen en hele mooie dingen gedaan hier. En het enthousiasme weer bij de jongeren op laten borrelen. Dus ik zie wel degelijk een verschil in de clubcultuur aan zich. Dus het voelt goed, het voelt goed.
0: Ja, wat anderhalf jaar geleden toen het zeg maar startte, dat was... de Spok die was dicht, Olimolie ging bijvoorbeeld ook events met tickets doen. Eigenlijk was er geen plek meer waar je... Ja, voor dit genre naartoe kon. Toen kwamen jullie ineens in de lucht. In hoeverre heb je eigenlijk te zien veranderen in die anderhalf jaar sinds dat Clubcafé open is gegaan? En dan niet alleen in Clubcafé zelf, maar in heel Breda.
1: Ja, ik denk dat we toch wel, en niet alleen wij, maar gewoon de totaliteit van Breda, iedereen die werkt in de sector, toch wel de afgelopen tijd heeft laten merken dat het niet vanzelf komt. En dat ook zeker de jeugd hun jeugdige enthousiasme moet inzetten om echt zelf dingen voor elkaar te krijgen. En dat wij, partijen zoals wij, in ieder geval wijs en oud genoeg zijn om daarin te faciliteren. Maar het moet echt vanuit de jeugd zelf komen. En ik denk dat iets is wat ik anderhalf jaar wel heb gezien. Gelukkig is dat de stad weer volop bezig is met het initiatief nemen. En zich op een beetje in de underground ontwikkelen en ervoor gaan. Dus dat is iets wat me wel is opgevallen.
0: Ja, in dat opzicht dan missie geslaagd zou je kunnen zeggen?
1: Ja, kijk, dat is natuurlijk altijd makkelijk zeggen. Het klinkt lekker om te zeggen missie geslaagd. Uiteindelijk was echt wel in mijn visioen dit een plek die nog 20, 30 jaar het dansvloertje van Breda zou zijn. Dus missie zeker niet geslaagd. Maar we hebben wel degelijk een goede rol gespeeld, denk ik, in de crisis van clubcultuur die we nu hebben. En ik hoop dat we genoeg mensen hebben geïnspireerd om nu door te pakken en Breda lekker te blijven voorzien van leuke feestjes.
0: Ja, en zie je dat ook gebeuren, dat dat zich doorpakt in de clubcultuur in Breda?
1: Kijk, we zitten gewoon in een hele moeilijke situatie. We moeten bij wijze van spreken jongeren opnieuw introduceren aan deze wereld. Dat voelt soms ook dubbel. Maar aan de andere kant denk ik echt dat clubnachtcultuur een enorm belangrijke rol speelt voor heel veel, voornamelijk creatieve mensen. Mensen die andere prikkels nodig hebben. En ik denk dat Breda zich vooral heel goed moet beseffen dat het echt heel belangrijk is om daar waarde aan te hechten. En daar ook echt support en erkenning voor te bieden.
0: En anderhalf jaar Clubcafé natuurlijk. Veel hoogtepunten denk ik ook. Is er eentje die er voor jou uitspringt? Wat zou je altijd bijblijven van Clubcafé?
1: Boah, ja, ik vind gewoon de avonden waarin locals hebben laten zien dat ze de tent in hun broekzak hadden. Dat is ook eigenlijk waar Clubcafé altijd voor bedoeld is. We hebben echt wel een paar grote namen gehad. Maar die hebben zeker niet een heel veel vettere avond gecreëerd dan de meeste locals. Dus vooral het zien shinen van Breda's jonge mensen die snappen hoe het vak werkt. En dat die hier uurtjes hebben kunnen maken. Dat is zeg maar in zijn algemeen wel de vetste ervaring. En als ik er dan eentje moet kiezen, ja, ik denk dat dit weekend gaat gebeuren. Want het is vandaag donderdag. Morgen mag ik zelf draaien met een groep vrienden die hier ook regelmatig zijn geweest. Ja, dat wordt geweldig. Zaterdag gaan alle residents die hier de afgelopen anderhalf jaar echt een beetje de hardere genres hebben vertegenwoordigd, die gaan er een feestje van maken. Ik ben er 3 dagen gewoon hier om echt nog even te genieten van de zaak. Dus ik denk dat dit weekend het hoogtepunt gaat worden van de afgelopen anderhalf jaar.
0: Ja, want het is echt wel een beetje een community die hier is ontstaan, denk ik, in die tijd, hè?
1: Ja, hij was er natuurlijk altijd al wel. Hè? Dus je moet niet vergissen, die cultuur die heerste hier al. En ik denk dat wij hen een plek hebben kunnen geven waar ze echt met regelmaat hun hobby hebben kunnen uitoefenen. Of het nou luisteren was, dansen was of draaien was. Dus dat.
0: Ja, en dan tot slot, wat zou je iedereen die in deze scene bezig is, betrokken is, of het nou publiek is, de DJ's, de producers of wie dan ook nog willen meegeven?
1: Oh ja, zet gewoon allemaal echt je enthousiasme in en alle energie die je voelt om in deze cultuur te stoppen. Want Breda heeft het altijd nodig en zal het altijd nodig blijven houden. Ik heb dat in ieder geval gedaan en ik zal het ook blijven doen. Op andere manieren misschien, maar ik zou echt zeggen van ga gewoon feesten geven. Mensen zitten daarop te wachten. Zoek mensen om je heen die gelijkgezind zijn. En ga ervoor zorgen dat Breda nachten beleeft of dagen beleeft die ze normaal niet zo vaak heeft.

Millennium Kids, JBS, vielleicht hoorde je op Breda nu en daarvoor Scores met Scared of Us. Zometeen na 10 uur dan ben ik gewoon weer lekker bij je terug met nog een hele toffe release die ik heel graag met je wil gaan delen. Dat zit er dus allemaal zometeen nog aan te komen. En natuurlijk het uur van de mix, een half uur lang aan één stuk door om gewoon lekker jouw weekend te gaan starten. Goed, dat allemaal zometeen. Eerst muziek van Julian Jawel. Dit is The Gang.

0: Volg jij Breda Nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda Nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij twee zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. Techbedrijf Meta Platforms overweegt een aandelenverkoop van tientallen miljarden dollars om extra te investeren in kunstmatige intelligentie. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp wil dit jaar al tot 145 miljard dollar investeren in AI-infrastructuur zoals datacenters. Het bedrijf volgt daarmee het voorbeeld van Alphabet, moederbedrijf van Google en YouTube, dat ook al extra kapitaal voor AI-investeringen aankondigde. Het Franse Openbaar Ministerie onderzoekt of Israël zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden en marteling bij de behandeling van de Franse activisten op de hulpconvooiboten naar Gaza. De activisten van de Global Sumut Flotilla werden vorige maand door Israël op zee tegengehouden. Opvarenden melden mishandelingen, vernederingen en zelfs seksueel geweld tijdens hun detentie. Maar de Israëlische gevangenisdienst ontkent die beschuldigingen en noemt ze totaal ongegrond. En een Turkse vissersboot is gezonken na een aanval voor de kust van de door Rusland bezette Krim. Dat meldt de Turkse kustwacht. Er konden 5 opvarenden worden gered door een andere vissersboot, maar één van hen overleed later onderweg naar Turkije. 4 anderen raakten gewond. Wie er verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet duidelijk en wordt onderzocht. Op de Zwarte Zee vinden regelmatig incidenten plaats door het al 4 jaar durende conflict tussen Rusland en Oekraïne. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Maar eerst nog een hele toffe track die ik heel graag met je wil delen. Ik ga een beetje een hint geven. Fysica. Parkings vorig jaar. Ja, dan weet je al over welke twee artiesten ik het heb. Sutefu en Sentis. Ja, ze hebben nu ook producer-wise de handen ineen geslagen. En dat vind ik heel erg tof. Vandaag hebben ze deze plaat gereleased. En ja, ik ga hem heel graag voor je draaien. Dit is Gravedigger.

en Tokomitosimo, What You Need hoorde je. En daarvoor Sutefu en Sentis samen, ofwel Stef en Sven. Die we natuurlijk ook een paar weken terug nog aan de telefoon hebben gehad over hun event Fysica. Grave Digger, de plaat die ze vandaag hebben gereleased, hoorde je tijdens Wicked Boost dus op Breda nu. Hey, zometeen heb ik muziek voor je van Alois. Eerst ja, een geinige tegenstelling. Don't Blink en Strobe Light.

Green light. Red light. Green light.

Alois en Money on the Floor. Zo iets voor 10:30. De Breda update die komt er zo meteen voor je aan. En daarna is het alweer tijd voor ja, 30 minuten lang aan één stuk doorlekken die mix. Ofwel de Weekend Boost DJ Session, zoals we het ook wel eens noemen. Om natuurlijk perfect jouw weekend te gaan starten. Volgende week weer een nieuwe aflevering van Weekend Boost. En ik wou zeggen, we hebben volgende week iets tofs. Maar ik vergis me geloof ik een paar weekjes. Dus hou vooral onze Instagram in de gaten. Dat is iets waar je dan op zeker alles op meekrijgt. Weekendboost _radio. En dan weet jij als eerste over de events die we gaan bellen. Artiesten die hier ook langskomen. Hè, want dat doen we ook. Host bij ons op de redactie. DJ sets live vanaf de redactie dus. Goed, dat gezegd hebbende zou ik zeggen, goed weekend. Tot volgende week. En dit is Alex Cannon.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Een 10-jarige jongen is dinsdag in Breda door de politie aangesproken nadat hij met een nepwapen op de fiets reed. De jongen vertelde dat hij het wapen had gevonden. Na een gesprek met een agent is hij overgedragen aan zijn moeder. Het nepwapen is in beslag genomen. Volgens de politie was het voorwerp nauwelijks van een echt vuurwapen te onderscheiden. In Breda heeft de politie afgelopen nacht twee mannen van 27 uit Amsterdam aangehouden op verdenking van poging tot diefstal van een motorfiets. Een getuige meldde rond 2:30 drie personen met bivakmutsen in een parkeergarage aan de Stationslaan. Agenten troffen de verdachten op heterdaad aan. Twee van hen zijn aangehouden, een derde wist te ontkomen. De motorfiets raakte flink beschadigd. Tussen Tilburg en Breda is het treinverkeer dinsdagmiddag enige tijd onderbroken. Dat gebeurde na een aanrijding met dodelijke afloop. Het slachtoffer kwam rond 4:50 in aanraking met een goederentrein. Omdat het ongeluk gebeurde op een overweg vlakbij station Geelse Rijen, zijn veel reizigers hiervan getuigen geweest. Getuigen zijn flink geschrokken van het incident en zijn opgevangen op het politiebureau in Rijen. De omgeving is afgezet en de plaats van het incident is afgeschermd met zichtschermen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003... in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. Techbedrijf Meta Platforms overweegt een aandelenverkoop van tientallen miljarden dollars om extra te investeren in kunstmatige intelligentie. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp wil dit jaar al tot 145 miljard dollar investeren in AI-infrastructuur zoals datacenters. Het bedrijf volgt daarmee het voorbeeld van Alphabet, moederbedrijf van Google en YouTube, dat ook al extra kapitaal voor AI-investeringen aankondigde. En een Turkse vissersboot is gezonken na een aanval voor de kust van de door Rusland bezette Krim, dat meldt de Turkse kustwacht. Er konden 5 opvarenden worden gered door een andere vissersboot, maar 1 van hen overleed later onderweg naar Turkije. 4 anderen raakten gewond. Wie er verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet duidelijk en wordt onderzocht. Op de Zwarte Zee vinden regelmatig incidenten plaats door het al 4 jaar durende conflict tussen Rusland en Oekraïne. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Bij Breda Nu blijf je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de stad.
1: Dit is Breda Nu.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Een 10-jarige jongen is dinsdag in Breda door de politie aangesproken nadat hij met een nepwapen op de fiets reed. De jongen vertelde dat hij het wapen had gevonden. Na een gesprek met een agent is hij overgedragen aan zijn moeder. Het nepwapen is in beslag genomen. Volgens de politie was het voorwerp nauwelijks van een echt vuurwapen te onderscheiden. In Breda heeft de politie afgelopen nacht twee mannen van 27 uit Amsterdam aangehouden op verdenking van poging tot diefstal van een motorfiets. Een getuige meldde rond 2:30 drie personen met bivakmutsen in een parkeergarage aan de Stationslaan. Agenten troffen de verdachten op heterdaad aan. Twee van hen zijn aangehouden, een derde wist te ontkomen. De motorfiets raakte flink beschadigd. Tussen Tilburg en Breda is het treinverkeer dinsdagmiddag enige tijd onderbroken. Dat gebeurde na een aanrijding met dodelijke afloop. Het slachtoffer kwam rond 4:50 in aanraking met een goederentrein. Omdat het ongeluk gebeurde op een overweg vlakbij station Gilserijen, zijn veel reizigers hiervan getuigen geweest. Getuigen zijn flink geschrokken van het incident en zijn opgevangen op het politiebureau in Rijen. De omgeving is afgezet en de plaats van het incident is afgeschermd met zichtschermen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: god, I feel invincible.
1: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vast zat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee, dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanta teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
3: Ik wil alles, alles.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Een 10-jarige jongen is dinsdag in Breda door de politie aangesproken nadat hij met een nepwapen op de fiets reed. De jongen vertelde dat hij het wapen had gevonden. Na een gesprek met een agent is hij overgedragen aan zijn moeder. Het nepwapen is in beslag genomen. Volgens de politie was het voorwerp nauwelijks van een echt vuurwapen te onderscheiden. In Breda heeft de politie afgelopen nacht twee mannen van 27 uit Amsterdam aangehouden op verdenking van poging tot diefstal van een motorfiets. Een getuige meldde rond 2:30 drie personen met bivakmutsen in een parkeergarage aan de Stationslaan. Agenten troffen de verdachten op heterdaad aan. Twee van hen zijn aangehouden, een derde wist te ontkomen. De motorfiets raakte flink beschadigd. Tussen Tilburg en Breda is het treinverkeer dinsdagmiddag enige tijd onderbroken. Dat gebeurde na een aanrijding met dodelijke afloop. Het slachtoffer kwam rond 4:50 in aanraking met een goederentrein. Omdat het ongeluk gebeurde op een overweg vlakbij station Gilserijen, zijn veel reizigers hiervan getuigen geweest. Getuigen zijn flink geschrokken van het incident en zijn opgevangen op het politiebureau in Rijen. De omgeving is afgezet en de plaats van het incident is afgeschermd met zichtschermen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.
1: From the east side of America, where we choose pride over character. And we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu. Your body

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee, dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Een 10-jarige jongen is dinsdag in Breda door de politie aangesproken nadat hij met een nepwapen op de fiets reed. De jongen vertelde dat hij het wapen had gevonden. Na een gesprek met een agent is hij overgedragen aan zijn moeder. Het nepwapen is in beslag genomen. Volgens de politie was het voorwerp nauwelijks van een echt vuurwapen te onderscheiden. In Breda heeft de politie afgelopen nacht twee mannen van 27 uit Amsterdam aangehouden op verdenking van poging tot diefstal van een motorfiets. Een getuige meldde rond 2:30 drie personen met bivakmutsen in een parkeergarage aan de Stationslaan. Agenten troffen de verdachten op heterdaad aan. Twee van hen zijn aangehouden, een derde wist te ontkomen. De motorfiets raakte flink beschadigd. Tussen Tilburg en Breda is het treinverkeer dinsdagmiddag enige tijd onderbroken. Dat gebeurde na een aanrijding met dodelijke afloop. Het slachtoffer kwam rond 4:50 in aanraking met een goederentrein. Omdat het ongeluk gebeurde op een overweg vlakbij station Gilserijen, zijn veel reizigers hiervan getuigen geweest. Getuigen zijn flink geschrokken van het incident en zijn opgevangen op het politiebureau in Rijen. De omgeving is afgezet en de plaats van het incident is afgeschermd met zichtschermen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Yeah.

0: Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen.